veiligheidsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en kon de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij de vliegtuigcrash in het Amerikaanse Miami zaten in voertuigen op de grond. Een vrachtvliegtuig van Amazon schoot van de landingsbaan en ramde een busje en een auto. 3 mensen raakten zwaar gewond, 2 anderen liepen lichte verwondingen op. De 2 piloten van het vliegtuig overleefden de crash. Er wordt nu onderzocht of het toestel te laat of met de hoge snelheid landde. De belangrijkste luchthaven van Indonesië bij Jakarta is weer open na problemen door vulkaanas. Ook 5 andere vliegvelden zijn vanochtend weer geopend. In totaal waren 8 luchthavens gesloten na uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau. Daardoor zijn bijna 3000 vluchten geschrapt en stranden meer dan 340.000 passagiers. Anak Krakatau veroorzaakte in 2018 ook een tsunami waarbij 429 mensen omkwamen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4.
1: Tot zover het radionieuws.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
3: Regio 8, headlines.
4: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk, want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. De 5 mensen die zondag omkwamen bij de vliegtuigcrash in het Amerikaanse Miami zaten in voertuigen op de grond. De belangrijkste luchthaven van Indonesië bij Jakarta is weer open na problemen door vulkaanas. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Goedemorgen, ik heb er 2 voor je. Eentje op de A12, knooppunt Oudijk, Duiven, daar ben je 3 minuten langer onderweg. En er staat ook behoorlijk vast tussen knooppunt Velbroek en afrit Wageningen. De vertraging is daar liefst 1 uur en 5 minuten. Daar is wat meer aan de hand. Daar is een auto kapot gegaan, dus daar sluit je aan in de file van ruim een uur. Goedemorgen.
0: Bart Meijer.
9: Ik ben vandaag de ochtend DJ tot 10 uur. Simple Minds ga ik voor je draaien. Eerst Arta Condi.

0: Sweet Soul Music.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, dit is Regio 8 vandaan staat. Ik ben Bart Meijer. Even voor de mensen die het niet meer snappen, gisteren was Svenner, vandaag Bart. Wanneer komt Marcel terug? Nou, die is er volgende week weer. We hebben een beetje een stoelendans gedaan. Vandaag ben ik er dus, morgen is Svenner weer. Donderdag, dan hoor je mij weer in de ochtendshow. En vrijdag zal Sven het weer zijn. Ja, de zomer is dan officieel een beetje voorbij, hè? Vandaag nog ongeveer zo'n 22 graden.

0: Kijk, dat is nou het leuke van platen en muziekje. Het brengt altijd weer herinneringen terug. Ja, de herinnering die ik aan dit liedje heb is gewoon mijn enorme passie voor muziek. Vooral voor singeltjes. En die had ik vooral... Ja, ik denk toen ik een jaartje 25 was, in 1995. Ik was echt op zoek naar The Simple Minds en All The Things You Said. Dus ik was platenbeurs aan het afstruinen. En ik weet nog heel goed dat ik hem in die tijd ergens in een hele grote platenmarkt in Arnhem heb gevonden. Ik was als een kind zo blij, echt waar. Goedemorgen, ik ben Bart. Het is vandaag 8 september. Ik had er al gehoopt een beetje origineel nieuws te brengen, maar de olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten en Iran. Daardoor ging er dit weekend nauwelijks nog olietankers door de straat van Hormuz. En die stijgende olieprijs, die merk je ook aan de pomp, vertelt Bart Kamphuis van NOS.
1: Dat komt omdat een perspectief op snelle vrede in het conflict, dat perspectief ontbreekt. En bovendien komt de nadruk steeds meer te liggen op het raken van economische doelen, oftewel olietankers.
0: De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. En de adviesprijs voor diesel bleef stabiel hoog. Die zit op €2,68. Gisteren om 12 uur was het weer zover. Je hoorde meer het luchtalarm. Altijd op de eerste maandag van de nieuwe maand. Maar wat moet je nou eigenlijk doen als je hem op een ander moment hoort?
2: Niet zo gauw, nee.
3: Ik denk even op tv kijken of op de radio luisteren.
4: Ramen en deuren sluiten.
5: Mijn telefoon pakken.
6: De telefoon kijken van wat er gaande is.
7: En stel dat het netwerk eruit ligt.
0: Ja, dan is er toch iets aan de hand, hè? Zo ver is het hier gelukkig niet. Vandaag heeft trouwens de Achterhoek de beste weerkaarten. 22 graden, maar ook later vandaag hier regen. Stevie Wonder ga ik zo draaien. Part-time lover. Maar eerst Dasha, nieuwe single.

Ja, het is de tijd dat het part-time werken een beetje inkwam, hè? Waarom dan ook niet een part-time lover? Stevie Wonder bij Regio 8. Straks nieuws over het WK Trail die keert terug naar Zelhem. En we hebben zometeen Michiel, die is er voor het nieuws. Nog eentje dan, hè? Ze zijn bijna voorbij, hoor. De zwoele zomernachten.

0: is flex. Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Voor de renovatie van het stadhuis in Bocholt is 1,7 miljoen euro gereserveerd. Voor ruim 300 nieuwe deuren. Het gaat om 257 stalen en 51 houten binnen- en buitendeuren. Die moeten passen bij het monumentale gebouw en voldoen aan moderne veiligheids- en toegankelijkheidseisen. De gemeente heeft hiervoor 2 Europese aanbestedingen geopend. De deuren maken deel uit van de totale renovatie van het Radhuis, die meer dan 100 miljoen euro kost. De verkoop van alcoholhoudend bier is in de grensregio sterker gedaald dan in de rest van Nederland. Volgens onderzoek in opdracht van Nederlandse brouwers is de daling langs de Duitse grens bijna 5% groter. Bierdeskundige Jos Oostendorp ziet vooral de lagere Duitse accijnzen en scherpe aanbiedingen als oorzaak. Nederlandse supermarkten en slijters kunnen daar moeilijk tegenop, omdat ze bovendien maximaal 25% korting op alcohol mogen geven. Zelhem stond dit weekend voor het eerst in 7 jaar weer in het teken van het WK Trial. De internationale wereldtop kwam naar de Achterhoek voor het evenement. Voor organisator Dick Bulte van ZAMC was het zijn laatste grote klus.
11: Toch wel een beetje met trots. We hebben natuurlijk maanden hard gewerkt om mooie hindernissen te bouwen, om publiek hier te krijgen. En zoals het nu lijkt, denk ik dat we op dit moment zeer tevreden kunnen zijn.
10: Ook de regio profiteerde mee. Hotels en bed and breakfast zaten volgens de organisatie goed vol. Twee matrozen uit Lochem en Voorde hebben taakstraffen gekregen voor het maken en verspreiden van beelden van een seksuele ontmoeting met een vrouwelijke collega. De vrouw wist niet dat via een bewakingscamera 10 tot 15 andere militairen meekeken en opnames maakten. De matroos uit Voorde krijgt 160 uur taakstraf, zijn collega uit Lochem 140 uur. Samen moeten ze het slachtoffer ook ongeveer 11.000 euro schadevergoeding betalen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online via de site en in de app van Regio 8.
12: Dankjewel, Michiel. Nou, straks nog wat meer over dat WK Trail in Zelhem. Dan nog even naar de drukte op de weg. Het is aansluiten tussen knooppunt Oudijk en Duiven. 6 minuten lang onderweg. Tussen knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen maar liefst 38 minuten. Daar is een kapotte auto verschenen. En ik kijk nog eventjes verder of ik nog wat meer kan vinden. Want het lijkt voor de rest het toch een beetje op te lossen. Nou, lekker doorrijden dan toch, hè.

0: klinkt een beetje als een soort zwanenzang. Dat de zomerliedjes voorbij zijn. Hè? Ja, het is vandaag nog een gaatje of 20, 22. Daarna dan zal het toch een stukje minder worden. 18 graden regen en zelfs windkracht 5 die eraan komt morgen. Ja, het is niet anders, jongens. Hoe is het voor jou eigenlijk dat de zomer voorbij is? Ben jij een beetje voorbereid op de komende herfst? Laat het me rustig weten via 4747-0022. Ik ben benieuwd. Ja, je hoort het net al in het streeknieuws. Het WK Trail. Na 7 jaar was Zelhem dit weekend weer het toneel van dit bijzondere sportevenement. Het zijn motorwedstrijden en het gaat daar niet alleen om de snelheid. Rijders moeten namelijk zonder hun voeten aan de grond te zetten hindernissen overbruggen. De rijder met de minste strafpunten die wint. Mario Pietersen van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging legt uit waarom dit WK in ons groene boerenland wordt gehouden.
1: Ten eerste heb je ruimte nodig om zoiets te organiseren en het is compact. Dat betekent ook voor de rijders prettig niet lange afstanden te hoeven rijden. En voor het publiek is het mooi om te zien. Daarnaast ligt het materiaal hier allemaal, de stenen, de buizen, het nieuwe materiaal wat aangeleverd is, waardoor je mooie non-stops kunt bouwen. En daarnaast heb je natuurlijk een organisatie nodig die weet hoe het is om op WK-niveau te moeten organiseren met al haar vrijwilligers en sponsoren.
0: Heerlijk, hè, dat motorgeluid.

0: niet mee beginnen. Boggie Kills.
1: Goedemorgen.
0: En Kratje Gols. Ja, voor één kratje bier rijden Achterhoekers door gaan ze echt niet naar Duitsland, hoor. Maar ja, dat verandert natuurlijk wel wanneer de Duitse supermarkten stunten met bekende pilsmerken. Staat te lezen bij ons op onze website regio8.nl. Is er een aanbieding, dan verdwijnen er al snel wat kratten in de kofferbak. In Nederland krijg je namelijk maximaal 25% korting op bier. Maar dat geldt dus niet in Duitsland. Dan haal je bij een speciaal ankerboot, zoals dat heet, 2 kratten voor de prijs van 1. Meer hierover dus op regio8.nl. En dan rock'n'roll, Bob Seger en de Silver Bullet Band. Ja, all-time rock'n'roll toch?

0: Robin S. En Show Me Love had ook een andere grote hit, dat was Love for Love. Tot zover even de Wikipedia-hoek van deze show. Appje komt binnen van Luc Lecoendes, die zegt... oppassen tussen Zelhem en Ruurlo, daar staat in de plaats Veldhoek een flitser. Dus als je in ieder geval niet een bon wil krijgen... dan moet je daar eventjes goed op de rem gaan staan. Zometeen na 8 uur, Maroon 5.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies... met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:45 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Goedemorgen en het is aansluiten. Ja, de vakanties zijn nu toch echt wel voorbij, hoor. Tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 8 minuten langer onderweg. 19 minuten tussen Stroe en Hoevelaken. Nou, een stukje verderop, maar wat meer in de buurt. Tussen knooppunt Velpenbroek en afrit Wageningen. 37 minuten vertraging. Ook nog een flitser gemeld. Die kwam van Luc. Die was oplettend. Die zei tussen Zelhem en Ruurlo in de plaats Veldhoek. Daar staan de flitser.
6: Bart Meijer.
5: Ja, goedemorgen. Dat ben ik, DJ in de ochtend. Voor de fans van Oasis, stay tuned. Ik heb kaarten.

Cassidy en Morning Girl. Ja, ik had vroeger altijd vriendinnetjes die ochtenddames waren. Die waren echt van de ochtend lekker vroeg opstaan. Terwijl ik meer een avondmens ben. En dat is denk ik toch wel een van de redenen waarom ik zelf op dit moment vrijgezel ben. Ja, het is niet anders. Zeg, ik heb een paar kaarten liggen, die ga ik straks weggeven. Zaterdag 12 september is het namelijk zover. Dan, het is niet echt Oasis, maar een Oasis coverband. Die speelt in openluchttheater Engbergen. Het zijn undercover sessies. En wil je daar naartoe, dan zou ik zeggen, hou de radio in ieder geval vandaag in de gaten. Ik heb even wat laatste nieuws voor je. Er komt namelijk een hondenlosloopveld in Oude IJsselstreek. Het college wil 15.000 euro uittrekken voor de aanleg en jaarlijks 8.000 euro betalen voor het onderhoud. De plek waar het veld moet komen is het park aan de IJsselweg in Terborg. Daarmee lijkt de gemeente alsnog overstag te gaan na maanden trekken en duwen van een groep hondenbezitters. En even wat nieuws van verder weg, maar ik wil het toch even vertellen. In Nijmegen was het gisteren raak in de Hengsdalseweg, een omgeving. Iedereen werd verzocht binnen te blijven. Er zouden namelijk schoten zijn gehoord. Er is nog heel veel onduidelijk. Ja, ik schrok er zelf een klein beetje van dit bericht. Want die Hengsdalseweg is een plekje waar ik zelf een jaartje vier geleden nog gewoond heb. De buurt is er niet beter op geworden, mensen. Zometeen Bluff, maar eerst Mark Amber. En The Proof.

0: uithaal. Ja, er is een reden waarom deze Lisa Stansfield zo lekker smooth klinkt. En ja, dat heeft alles te maken dat ze zelf groot fan was van Barry White.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik ben Bart. En als iemand smooth klonk, dat was dat natuurlijk Barry White wel. Zeg, ik noem even een paar namen. Helge Slikker, Milo Groenhuizen, Laurens Hof op de gitaar, Dick Schuiders op de bas en Sjoerd de Vries op drums. Dit zijn de mensen die bestieren Oasis Undercover. Die brengen zaterdag 12 september een ode aan de legendarische Britpopband Oasis. Die komen dus naar Engbergen. Kaarten voor het echte Oasis kan je echt helemaal vergeten. Dat is gewoon bijna onmogelijk. Hoe mooi is het nu dat ik een paar kaarten heb liggen voor deze Undercoverband. Jij kan er naartoe. Ga ze niet zomaar weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Nou, ik zou zeggen, twee liedjes wil ik van je weten van Oasis. Twee hits van Oasis. Stuur het naar 4747-0022. Ik ben benieuwd.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Het lijkt mij heerlijk, een beetje cornflakes in het ontbijt. Tori Amos was dat en Cornflake Girl. Voor de mensen die het net gemist hebben, Oasis, nou niet echt Oasis, maar Oasis Undercover komt naar het Openluchttheater Engbergen. Dat is zaterdag, komende zaterdag, 12 september. Het is een ode aan de legendarische Britpopband Oasis. Wil jij erbij zijn? Stuur mij dan 2 liedjes van Oasis naar 47-47-0022. Het gaat in de hoog goed. Wie weet ben je erbij? Regio
1: 8. Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Geen zin om te koken, maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie. 7 sturen. Oh, Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De gemeente Oude IJsselstreek wil een hondenlosloopveld aanleggen in het park aan de IJsselweg in Terborg. Het college trekt €15.000 uit voor de aanleg en rekent op ongeveer €8.000 aan jaarlijkse onderhoudskosten. De gemeente komt daarmee terug op een eerder besluit om geen speciale voorzieningen voor honden aan te leggen. Als de gemeenteraad in november geld beschikbaar stelt, kan het losloopveld in het voorjaar van 2027 worden aangelegd. 2 matrozen uit Lochem en Voorde hebben taakstraffen gekregen voor het maken en verspreiden van beelden van een seksuele ontmoeting met een vrouwelijke collega. De vrouw wist niet dat via een bewakingscamera 10 tot 15 andere militairen meekeken en opnames maakten. De matroos uit Voorde krijgt 160 uur taakstraf, zijn collega uit Lochem 140 uur. Samen moeten ze het slachtoffer ook ongeveer €11.000 schadevergoeding betalen. De verkoop van alcoholhoudend bier is in de grensregio sterker gedaald dan in de rest van Nederland. Volgens onderzoek in opdracht van Nederlandse brouwers is de daling langs de Duitse grens bijna 5% groter. Bierdeskundige Jos Oostendorp ziet vooral de lagere Duitse accijnzen en scherpe aanbiedingen als oorzaak. Nederlandse supermarkten en slijters kunnen daar moeilijk tegenop, omdat ze bovendien maximaal 25% korting op alcohol mogen geven. Voor de renovatie van het stadhuis in Bocholt is €1,7 miljoen gereserveerd voor ruim 300 nieuwe deuren. Het gaat om 257 stalen en 51 houten binnen- en buitendeuren. Die moeten passen bij het monumentale gebouw en voldoen aan moderne veiligheids- en toegankelijkheidseisen. De gemeente heeft hiervoor 2 Europese aanbestedingen geopend. De deuren maken deel uit van de totale renovatie van het Radhuis, die meer dan €100 miljoen kost. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online via de site en in de app van Regio 8.
0: Dankjewel, Michiel.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Hey Gerrit, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Nou, ik zie dat ik een beetje aan de vroege kant ben. We hebben dus geen voorgesprekje kunnen doen.
11: Nee.
0: Maar ik hoor de haan kraaien op de achtergrond. En dat is waarschijnlijk de aankondiging dat er toch wat regen en nattigheid aankomt.
11: Ja, er zijn hanen die weten dat. Ja, dat klopt.
0: Die voelen dat aan, hè? Ja,
11: dat die voelen dat aan. Ja. Nou ja, dieren kunnen heel veel zeggen over het weer. Dus we zullen ook zien. De zwaluwen die zijn volgens mij allemaal weg. Maar als je zo'n dag hebt als vandaag, dan gaan de zwaluwen ook laag vliegen en zo. En dan kun je ook zien dat er regen aankomt. Maar we kunnen natuurlijk ook op de weerkaarten kijken. En gelukkig ook op de radar. En daar kunnen we ook het weer goed volgen. En dat is misschien vandaag ook wel interessant. Want We zitten wel zwaar in de Achterhoek en we hebben ook wel de beste papieren voor vandaag. Want de neerslag die komt vanuit het westen en die zal in de loop van de ochtend al een klein beetje regen brengen in het uiterste westen van het land. Maar later in de ochtend en zeker vanmiddag dan komt er wat meer regen. Maar het duurt nog even voordat het in de Achterhoek is en dat zal in de namiddag en begin van de avond zijn. Eerder echt wat regen gaat vallen. Want voor die tijd hebben we nog met veel bewolking te maken. We zitten in de goede hoek. Op dit moment temperaturen van een graad of 19. En in het westen van het land daar is het 17, 18 graden. Daar komt ook niet zo heel veel meer bij. Maar wij kunnen nog wel de 20, 21 graden aanraken. Want ik zie zelfs nog een paar gaatjes aan de bewolking. Het kan dus zijn dat de zon er nog even doorpiept. En dan kunnen we die temperaturen bereiken. Maar zoals gezegd, dus in namiddag, avond regen. En dan kan het begin vanavond ook even stevig doorregenen. Later op de avond wordt het allemaal wat droger. Zijn er ook weer wat opklaringen. Nou, dan zit er een millimeter of 6, denk ik, in de regenmeter. En dan komen nacht koelt af naar 12 graden. En morgen dan hebben we ook een dag die met wolkenvelden begint, wat zon. En ja, later op de dag, en dat zal in de ochtend al kunnen zijn, maar zeker in de middag, dan vallen wat stevige buien. En dan zal het ja, met af en toe wat zon erbij niet verder komen dan 19 graden, 18, 19 graden. Na donderdag wordt een wat betere dag met een graad of 20, want dan blijft het droog met geregeld zon erbij. Vrijdag later weer een bui en zaterdag weer droog en zondag wordt het ook weer natter. Dus het wisselt elkaar nog wel een klein beetje af. Het blijft dus wel wat lichtwisselvallig met temperaturen, ja, veelal rond de 20 graden.
0: Ach ja, prima toch? We hebben zoveel hete dagen gehad.
11: Ja, vanmorgen is het ook nog super zacht hoor. Want we begonnen met 17, 18 graden. En op dit moment is het ietsjes meer. Dus vandaag kunnen we het er nog goed mee doen. En de komende dagen even omhoog kijken of de paraplu los moet.
0: Zo is dat. Lekker genieten van het weer. Gerard, dank je wel. Terwijl ik de ochtendspits bij jou op de achtergrond op gang hoor komen, dan ga ik toch maar even een zomerliedje draaien nog. Want zolang het nog kan. Hè? Want straks gaan ze echt definitief. Ja, straks wordt het allemaal weer achter slot en grendel opgeborgen. Mogen we er niet meer bij komen.
11: Ja, maar we zullen zien.
0: Zo is dat. Het zomerliedje wat eraan komt is Baccara. Yes, sir, I can boogie.
11: Oh, daar is al een lekker ouwe.
0: Ja, lekker toch? Gerrit, hoor je
11: jou? En ook, denk.
0: Wat zeg je?
11: Goed. En zeg je, daar is al een lekker oud liedje. En die vrouwen denken ook.
0: Ja, nee, zeker. Ja, weet je, die vrouwen die konden echt geen Engels. Dat waren Spaanse meiden.
11: Dat
0: was
11: een beetje fake, hè?
0: Het was heel fake, ja. Dus luister maar eventjes hoe de uitspraak gaat hier.
11: Ja, is goed.
0: Gerrit, tot later.

0: Shanna Spiro heet ze, Great Expectation. En daarvoor Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie. Over grote verwachtingen gesproken. Die waren er hoor, voor de Graafschap. Maar er zit toch een aardige deuk in het vertrouwen van de spelersgroep uit de Achterhoek. Gisteravond zakten de Achterhoekers zelfs naar de gedeelde laatste plaats. Na de sof in Almelo heeft de Graafschap nu ook de meeste tegengoals. Nou, misschien straks eventjes bellen met Hein, onze voetbalkenner Hein Schuur. Misschien wil hij er nog wat over zeggen. Het kan ook zijn dat hij er helemaal niks meer over wil zeggen, hoor, dat hij er echt helemaal klaar mee is. Het is vandaag ook een bijzondere dag. Het is de sterfdag van deze man. Ik ben benieuwd of je hem kent.
1: Nou, kijk. Laat ik er dan dit van zeggen. Ik honger niet naar macht. Maar ik heb wel trek.
0: Straks meer uit het verleden. Ik ben Bart Meijer. Goedemorgen. En dit is normaal. Ja, wat ook normaal is, is kapitein Huiken. Dat is normaal.

0: Het is dinsdagmorgen, einde van de zomer. Dit was Fallen Wet, Wild Love, daarvoor normaal. En kapitein Huiken is normaal, hè? Ik hoop dat ik hem op zijn Achterhoeks goed genoeg uitspreek, hoor. Als niet Achterhoeker, Huiken, Huiken. Oké. Vandaag dus de sterfdag, je hoorde hem net al, van Wim Kan. 72 jaar geworden. Ik denk, ja, volgens velen toch wel Nederlands allergrootste cabaretier. In ieder geval hoorde hij bij de grote drie van het Nederlandse cabaret. Samen met Wim Sonneveld en Toon Hermans. Wim Kan was trouwens ook een meester, hè, in het imiteren van oud-premier Van Agt. Was dit?
1: Nou kijk, laat ik er dan dit van zeggen. Ik honger niet naar macht. Maar ik heb wel trek.
0: Geniaal. Dat was uit de oudejaarsconferentie 1979. Hij wordt ook gezien als de grondlegger van de oudejaarsconferences. In 1954 begon hij met een oudejaarsconferentie voor de radio. En daar

Cooks bij Regio 8 in de ochtendshow en she moves in her own sweet way. Goedemorgen, je bent bij de ochtendshow van Regio 8. Ah, mijn hart slaat toch altijd een klein beetje over als ik een liedje van Bob Dylan in de playlist zie staan. Bij deze, Hurricane.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas alle potten van 350 gram ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalse weg in Nijmegen, na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9 uur binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De grote inzet houdt verband met verhoogde waakzaamheid na het recente geweld in het nabijgelegen Overasselt. Daar werd vorige week een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:45 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij

0: Geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
5: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
6: Nou, de Achterhoek is redelijk rustig, maar ga je richting de grote steden, richting Arnhem bijvoorbeeld, dan is het aansluiten sowieso op de A12. Tussen knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen nog 27 minuten vertraging. Heeft te maken met een kapotte auto. En weer een heel stuk verderop, dat heb je waarschijnlijk straks ook in het gewone nieuws gehoord. De brug op de A28 tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst is dicht. Die brug is niet helemaal goed.
7: Bart Meijer.
6: Goedemorgen. Bart Meijer als stand-in voor Marcel Vermeer. Zometeen Maywood, maar eerst Robert Palmer.

0: Het herkenbare geluid van Chibuzi en Leon Bridges, Burn It Down. Goedemorgen, dit is de ochtendshow bij Regio 8. Twee matrozen uit Lochem en Voorde hebben gisteren taakstraffen gekregen voor het maken en verspreiden van beeldmateriaal van een seksuele ontmoeting met een vrouwelijke collega. 10 tot 15 collega's hebben de vrijpartij via een livestream gevolgd. De vrouwelijke collega-militair had wel vrijwillig seks met de 24-jarige man uit Lochem in een van de ruimtes op het marineschip. Hij verzekerde haar dat niemand ze zou kunnen zien, maar zonder dat ze het wist keek een andere matroos mee uit Voorde via de bewakingscamera. Big Brother is watching you. Rijkswaterstaat is hard aan het werk om de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk te verstevigen. Bij de inspectie bleek dat er zoveel zand en grind rond de pijlers is weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kan worden gegarandeerd. De brug is daarom dicht en dat is vervelend voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs.
1: Ja, drama natuurlijk. Met heel Nederland nu kut. Ik kwam gisteren uit Zeeland, dan zit je ook weer met die Merwedebrug en al.
2: Ja, precies.
1: Ja, het wordt op een gegeven moment een beetje onmogelijk gemaakt allemaal.
2: Nee, want ik loop meteen achter op mijn route. Dus,
3: Want hoe lang is het extra reistijd nu voor u?
2: Het is nu ongeveer, het is nu nog vroeg, 10 minuten. En ik kom hier elke dag, dus het wordt elke dag feest, denk ik.
0: Ja, en ook feest trouwens bij Umberto Tan. Ja, babygeluk eigenlijk. 60 jaar is hij intussen, hè? Maar hij wordt opnieuw papa. Presentator die bevestigt tegenover RTL Boulevard dat hij samen met zijn huidige partner, dat is Elise Rodenburg, een dochtertje verwacht. Het wordt zijn vierde kind.

22 graden, later regen. Ja, en ik denk dat we weg van de regen de drup gaan, hoor. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Gelukkig hebben we nog wel de zomerliedjes. Zolang we er nog bij kunnen hier bij Regio 8. Dat gaat allemaal achter slot en grendel worden. Meindert praat ons zo meteen bij. Uit achterhoeknieuws.nl.

0: Bibi Rexha met One Day bij Regio 8. Zometeen het nieuws met Michiel Zwartepoort. Hij praat ons bij over het allerlaatste nieuws. En wie ons ook bij gaat praten, dat is Meindert van Achterhoeknieuws.nl. Even kijken, hij hangt aan de lijn. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, afgelopen week was Marcel van Emden 40 jaar bij de brandweer in Doetinchem. Ik sprak met hem en uitgebreid verhaal staat nu in onze krant Doetinchems Gezien. Vertel ik zo meer over.
0: Dankjewel, Meindert. Hoor het straks ongeveer om 9:50. Zo, ik heb even de discobol opgehangen. Even de voetjes van de vloer op deze dinsdagochtend. Sister Sledge.

0: Ah, toch even een klein traantje hoor. Johnny Kaagman is vorige maand overleden. En Henk-Jan Smit, die heeft toch een keer gezegd... die weet natuurlijk alles hoe dat ging in die muziekbusiness. Het was een hele harde wereld eigenlijk. Want, ze hebben natuurlijk gigantische hits gescoord met Earth and Fire. Liedje wat je bijvoorbeeld net hoorde, Memories. Maar ze kregen daar gewoon een paar stuivers voor. Veel meer zat er gewoon niet in. Zometeen dus, dat gaat ons bijpraten uit Achterhoeknieuws.nl. De dingetjes die daar gebeuren. En ik draai de biertjes.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi, jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei. Maak het mooier.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Zelhem stond dit weekend voor het eerst in 7 jaar... weer in het teken van het WK Trial. De internationale wereldtop kwam naar de Achterhoek voor het evenement. Voor organisator Dick Bulte van ZAMC was het zijn laatste grote klus.
8: Toch wel een beetje met trots. We hebben natuurlijk maanden hard gewerkt om mooie hindernissen te bouwen, om publiek hier te krijgen. En zoals het nu lijkt, denk ik dat we op dit moment zeer tevreden kunnen zijn.
7: Ook de regio profiteert ermee. Hotels en bed and breakfast zaten volgens de organisatie goed vol. De verkoop van alcoholhoudend bier is in de grensregio sterker gedaald dan in de rest van Nederland. Volgens onderzoek in opdracht van Nederlandse brouwers is de daling langs de Duitse grens bijna 5% groter. Bierdeskundige Jos Oostendorp ziet vooral de lagere Duitse accijnzen en scherpe aanbiedingen als oorzaak. Nederlandse supermarkten en slijters kunnen daar moeilijk tegenop, omdat ze bovendien maximaal 25% korting op alcohol mogen geven. Voor de renovatie van het stadhuis in Bocholt is 1,7 miljoen euro gereserveerd voor ruim 300 nieuwe deuren. Het gaat om 257 stalen en 51 houten binnen- en buitendeuren. Die moeten passen bij het monumentale gebouw en voldoen aan moderne veiligheids- en toegankelijkheidseisen. De gemeente heeft hiervoor 2 Europese aanbestedingen geopend. De deuren maken deel uit van de totale renovatie van het Radhuis, die meer dan 100 miljoen euro kost. 2 matrozen uit Lochem en Voorde hebben taakstraffen gekregen voor het maken en verspreiden van beelden van een seksuele ontmoeting met een vrouwelijke collega. De vrouw wist niet dat via een bewakingscamera 10 tot 15 andere militairen meekeken en opnames maakten. De matroos uit Voorde krijgt 160 uur taakstraf, zijn collega uit Lochem 140 uur. Samen moeten ze het slachtoffer ook ongeveer 11.000 euro schadevergoeding betalen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online via de site en in de app van Regio 8.

0: country wordt ze al opnieuw op de kaart gezet. Hè. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Ella Langley was dat en Choosing Texas.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, het is 9:50. Ja, deze Ella Langley, 27 jaar is, en met haar Choosing Texas heeft ze een heel bijzonder record gebroken. Vanaf deze week is het nummer in de Billboard Hot 100 de langstlopende nummer 1 hit voor een niet-kerstliedje. Maar liefst 20 weken lang voert de countryzangeres de Amerikaanse hitlijst aan. Dat is toch wel een groot compliment eigenlijk, hè? Over kerstmis gesproken, even kijken. 3 maanden en 3 weken, geloof ik nog.
2: Ik heb nu al de allerbeste adventskalender gevonden. Ja, dat ben jij, schatje. Want dat jij bestaat, is voor mij iedere dag een cadeautje. Omdat je bent lief, je bent knap, je bent slim, je bent grappig, je bent alles.
0: Ja, ik weet het. Ga door. Oké, genoeg ego opgepoetst. We gaan naar mijn, dat voor het laatste nieuws van Achterhoeknieuws.nl.
3: Ja, goedemorgen, Bert. Ja, begin in Doetinchem, want als jongetje wist Marcel van Emden het eigenlijk al. Zijn buurman in Weel was commandant van de brandweer en had af en toe een brandweerauto bij huis staan. Mijn moeder zegt dat ik vroeger al wist dat ik bij de brandweer wilde. Inmiddels is van Emden 62 en zit hij 40 jaar bij de brandweer. Ik sprak hem voor onze krant Doetinchems Vizier. En had ook een mooie anekdote dat hij zelfs een keer een vis uit een boom moest halen. Uitgebreid verhaal is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gaan we even naar Kilde, want zaterdag 5 september vierde Kilde niet alleen het 40-jarig jubileum van de zonnebloem, maar ook de saamhorigheid in het dorp. Wekenlang fietsen de juryleden langs alle deelnemers om de hoogste, kleinste, meeste bloemen aan één steel en nog veel meer te bekijken. In het Kelderhuis werden de winnaars bekendgemaakt, schrijft correspondent Paulien Reddig deze week in onze krant Montferland Journaal. En wie daar meer over wil lezen, kan het nu online ook checken bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En gewoon even naar Silvolde, want een legendarische doelman neemt daar afscheid. Het zal flink wennen zijn voor de supporters. Over anderhalve week begint SV Wis aan de competitie, maar Marco Oldhuis die staat niet tussen de palen. 20 seizoenen verdedigde hij het doel van de sportclub Silvolde en dus de laatste jaren van SV Wis. Hij was een zekerheid, een van de beste doelverdedigers in het amateurvoetbal in de regio. En mede verantwoordelijk voor de succesjaren van de Silvoldenaren. Dat schrijft correspondent Marcel van Berkem deze week in onze krant De Gelderse Post. En is nu online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag, ondanks de regen. En tot morgen. Yo!
0: Ja, dankjewel. Ja, die regen die komt straks.
4: Dag dan!

0: Manic Street Preachers, een liedje met lading, een liedje met betekenis. If you tolerate this, your children will be next.
1: Regio 8, Bart Meijer.
0: Kijk ik links over mijn schouder op de klok, zie ik al dat het 9:50 is. De ochtendshow loopt bijna ten einde. Vanmiddag Balthazar van Puffelen natuurlijk met Get a Grip. Met zijn kameraden natuurlijk van Get a Grip. Veerle den Hartog tussen 3 en 6. Ik blik nog even terug naar het verleden. Het was op 8 september 2000 dat Ruud de Wild en actrice Tatum Dagelet trouwde in het stadhuis van Amsterdam. Stel viert de bruiloft in het Renaissance Hotel. En uit het huwelijk wordt in 2003 dochter Toy Travis geboren. Een jaartje later waren ze op elkaar uitgekeken. 8 september 2001 vond in Madison Square Garden in New York een feestavond plaats ter ere van het 30-jarig artiestenjubileum van Michael Jackson. Een hoop interessante gasten op zijn feestje. Britney Spears, Whitney Houston en Destiny's Child die spraken hem toe. En het was 8 september 2002 dat de Canadese zanger Gordon Lightfoot met spoed werd opgenomen in een ziekenhuis in Toronto voor een maagoperatie. Gordon Lightfoot, ja, die kennen we natuurlijk van Sundown, maar ook van dit liedje. Even genieten van If You Could Read My Mind.

aantal jaar later was het Viola Wills die er ook nog een disco-versie van heeft gemaakt. Dit was het origineel dus van Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Bijna 10 uur. Morgen is Sven hier. En donderdagochtend dan zit ik weer op dit plekje. Nou, ik zocht vlak voor 10 uur nog even een goed liedje. En niet dat het zo slecht was, hopelijk voor die tijd. Maar ik kwam iets tegen van Ilse de Lange.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Limbeek Personeelsdiensten Gaanderen. Voor de beste persoonlijke professionele match tussen werkzoekende en organisatie. Kijk voor meer info, goed gesprek en goede match op limbeekpersoneelsdiensten.nl. Dat is mooi werk. RMA Combidiensten. Wij bieden totaaloplossingen voor aanleg van openbare verlichting, gas, water en elektra, datanetwerken en volledige installatie van fiber to the home werken in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie op www.rma-combidiensten.nl. RH Badkamer Silvolde. De kracht van de betere badkamer. Kijk voor meer informatie op rhbadkamers.nl.
3: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Cafézalen Het Onland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Cafézalen Restaurant Het Onland in Doetinchem. Of kijk op onland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.
4: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. Het onderzoek vergelijkt iedere 3 jaar de prestaties van jongeren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt bij leesvaardigheid verder weg ten opzichte van andere landen. Kleine verschillen op de ranglijst zijn volgens onderzoekers niet altijd betekenisvol. Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Verschillende woongebouwen, een school en auto's liepen schade op. De beschietingen volgden kort na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Hun gesprekken in Moskou en Kiev leverden geen concrete doorbraak richting vrede op. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. Het ongeluk gebeurde vrijdag in Viacha, ongeveer 30 kilometer van regeringsstad La Paz. Op de basis lag onder meer vuurwerk en ander explosief materiaal opgeslagen. Meer dan 80 mensen raakten gewond en ook woningen in de omgeving liepen schade op. De oorzaak van de 2 ontploffingen wordt nog onderzocht. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. De opvallende situatie ontstond na de renovatie van een rotonde aan de Statenjachtstraat. Volgens de gemeente dient de afvalbak als tijdelijke afsluiting om auto's tegen te houden en fietsers te beschermen, omdat er geen paaltje beschikbaar was. Buurtbewoners noemen de oplossing opmerkelijk. De prullenbak wordt binnenkort vervangen door een verkeerspaaltje. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: In de Achterhoek regelen we het samen.
8: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
9: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
10: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis beter Bikke Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De gemeente Oude IJsselstreek wil een hondenlosloopveld aanleggen in het park aan de IJsselweg in Terborg. Het college trekt 15.000 euro uit voor de aanleg en rekent op ongeveer 8.000 euro aan jaarlijkse onderhoudskosten. De gemeente komt daarmee terug op een eerder besluit om geen speciale voorzieningen voor honden aan te leggen. Als de gemeenteraad in november geld beschikbaar stelt, kan het losloopveld in het voorjaar van 2027 worden aangelegd. Voor de renovatie van het stadhuis in Bocholt is 1,7 miljoen euro gereserveerd voor ruim 300 nieuwe deuren. Het gaat om 257 stalen en 51 houten binnen- en buitendeuren. Die moeten passen bij het monumentale gebouw en voldoen aan moderne veiligheids- en toegankelijkheidseisen. De gemeente heeft hiervoor twee Europese aanbestedingen geopend. De deuren maken deel uit van de totale renovatie van het Radhuis, die meer dan 100 miljoen euro kost. Twee matrozen uit Lochem en Voorde hebben taakstraffen gekregen voor het maken en verspreiden van beelden van een seksuele ontmoeting met een vrouwelijke collega. De vrouw wist niet dat via een bewakingscamera 10 tot 15 andere militairen meekeken en opnames maakten. De matroos uit Voorde krijgt 160 uur taakstraf, zijn collega uit Lochem 140 uur. Samen moeten ze het slachtoffer ook ongeveer 11.000 euro schadevergoeding betalen. De verkoop van alcoholhoudend bier is in de grensregio sterker gedaald dan in de rest van Nederland. Volgens onderzoek in opdracht van Nederlandse brouwers is de daling langs de Duitse grens bijna 5% groter. Bierdeskundige Jos Oostendorp ziet vooral de lagere Duitse accijnzen en scherpe aanbiedingen als oorzaak. Nederlandse supermarkten en slijters kunnen daar moeilijk tegenop, omdat ze bovendien maximaal 25% korting op alcohol mogen geven. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online via de site en in de app van Regio 8.

0: nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient...

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een eerder ontdekte datakluis bevat 64 miljoen bestanden, waarvan een deel niet is verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie over de toeslagenaffaire. De ouders willen weten of informatie bewust is achtergehouden. Het kabinet ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor strafbaar handelen. In oktober begint wel een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de Straat van Hormuz gevaren. Het schip, de Al-Ghuraytiyat, is onderweg naar Pakistan. Het is de eerste Qatarese gastanker die de belangrijke vaarroute passeert sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaf toestemming voor de doorvaart. De passage is belangrijk omdat Qatar normaal ongeveer een vijfde van al het vloeibaar gemaakte aardgas ter wereld produceert. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler vlakbij Aken opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. In de omgeving lagen zelfgemaakte lanceer- en explosieve installaties. Daarmee moesten geleidende draden in hoogspanningsleidingen worden geschoten om kortsluiting te veroorzaken. De politie zoekt een 48-jarige man uit Gevelsberg. De nog voortvluchtige dader zou uit protest tegen fossiele energie aanvallen op het Duitse stroomnet hebben gepleegd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de Kop van Drenthe. In het gevangenismuseum en gevangenis Esserheem spreken zij onder meer met gedetineerden die werken, een opleiding volgen of deelnemen aan een speciaal programma voor vaders. Later bezoekt het koningspaar Zeien, Eelde en Assen. Centraal staat de samenwerking aan leefbaarheid, sociale verbinding, veiligheid en toekomstige landbouw. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Het is rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
8: Nee!
9: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
10: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

Deze week in de bonus. AHA Oerthese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle

0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de straat van Hormuz gevaren. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler vlakbij Aken opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de kop van Drenthe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederland en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Hey, Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
8: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie? 7 stuur. Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Echt Noberschap in de Achterhoek. Vita Nobers. Verzuim vraagt een andere benadering om preventie, verzuim en risico's af te dekken. Vitamee heeft de unieke oplossing voor het MKB, Vita Nobers. Schrijf je nu in voor een Nobertafel. Installatiebedrijf BTM Achterhoek. Sterk in installatiewerk. Wij staan voor duidelijkheid, deskundigheid en dichtbij. Voor meer informatie kijkt u op btmachterhoek.nl.
16: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En vandaag bij mij in de studio, ja, mijn vaste sidekick Sky.
2: Hallo.
1: Wat heb jij vandaag?
2: We gaan het hebben over vapen.
1: En ook Teun is erbij.
3: Ja, we gaan het hebben over de OV-staking vanmorgen.
1: Ja, jullie zijn er morgen niet door, die OV-staking.
3: Ja.
1: Ja, wat is dit nou? Dit kan ook echt niet.
2: Ja, dit is toch ongelooflijk.
3: Je hoort er zo meer over.
1: Je hoort er zo meer over. En Boas, dag van vandaag.
4: Ja, de dag van de alfabetisering.
1: Daarover zo meteen meer.
0: Live vanuit de binnenstad.

0: Total Touch en Touch Me There hoorde je hier. Snel door naar Teun. Teun, morgen een staking bij het OV.
1: Ja, morgen 9 september is er een landelijke 24-uur staking in het OV. Het is een protest tegen de kabinetsplannen om 6,8 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vinden jullie het nou eigenlijk terecht dat ze weer het werk neerleggen?
2: Ik vind het terecht. Ik vind dat ze een mening mogen hebben over wat er maar aangaat. Maar ik vind wel dat ze een alternatief vervoer moeten regelen. Zoals een taxi of wat anders. Ik vind dat ze meer landelijke aandacht mogen hebben.
1: Ja, Boris?
3: Nou ja, of ik het ermee eens ben of ik het terecht vind, weet ik niet helemaal. Ik heb in ieder geval wel begrip voor. Ze willen natuurlijk een beetje hun eigen haagje redden. Maar in ieder geval het beste voor zichzelf. Maar ja, dan moet je ook nadenken over de gevolgen van eventuele verdere stakingen. Dan gaat het vaker terugkomen, denk ik. Totdat beide partijen op een oplossing komen. En ja, wat Sam ook al zei, alternatief vervoer, hoe ga je dat regelen? En ga je daar wel mensen voor kunnen vinden? Dus dat wordt ook wel een dingetje. Dus ik vraag me ook wel af, gaat morgen niet gewoon iedereen thuiswerken?
1: Ja, dat wordt natuurlijk...

0: je werk te gaan doen. En er zijn ook mensen die naar dingen heen moeten met het OV. Zoals studenten die naar school moeten of mensen die naar een ziekenhuisafspraak moeten. Ja, die gaan ook allemaal alternatieven moeten verzinnen. Dus raar maar dat het heel druk wordt op de weg.
1: Dat lijkt mij ook, ja.
0: Hoe gaan jullie het oplossen, Sam?
2: Mijn vader brengt mij naar stage en mijn bonusvader haalt mij op. Dus ik heb heel veel geluk omdat mensen mij kunnen brengen en ophalen.
0: Boas?
1: Ja, dat geluk heb ik helaas niet. Dus voor mij wordt het toch vanuit huis een beetje mijn best proberen te doen.
0: Dus een hele belangrijke tip voor iedereen die morgen echt de weg op moet voor werk of afspraken. Wacht niet af, maar regel vandaag nog een goed alternatief. Want het gehele openbaar vervoer ligt 24 uur helemaal plat.
1: En voor degenen die lekker thuis blijven, geniet van je vrijdag.

0: Nou, ik heb geen 20 seconden, dus we gaan door naar Boas. Boas, een bijzondere dag vandaag.
1: Een hele bijzondere dag. Het is vandaag de internationale dag van de alfabetisering. Juist vandaag is het rapport over leesvaardigheid van Nederlandse jongeren naar buiten gekomen. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen en schrijven om mee te kunnen komen in de maatschappij. Meisjes lezen wel veel beter dan jongens, maar daar zijn wij het natuurlijk niet mee eens.
0: Nee, jij in ieder geval niet.
1: Ik niet, nee.
0: Sky, hoe zit het bij jou? Ben jij het ermee eens?
2: Ik was even iets anders aan het lezen.
0: Oh, jij leest wel.
2: Ik lees wel, ja. Ik was even. Ik moet natuurlijk wel beter worden dan die vrouwen natuurlijk.
0: En Teun, ben jij al beter dan de vrouwen?
3: Ja hoor.
0: Ja hoor, oké, mooi. Dan houden we dat erop. Ja, het is dus leesvaardigheid, daar gaat het dus vandaag vooral over. Maar ik ken ook iemand met een spraakgebrek.
4: Hier komt die game.

0: Ja, zometeen na 12:30 zijn wij terug met meer nieuws, waaronder vapen. Jongens, vapen jullie?
1: Nee,
2: ik ook niet.
0: Sky, jij vape niet?
3: Ja, man.
0: Jij vape heel veel.
3: 30 pakjes per dag.
0: 30 pakjes per dag.
3: Oh ja. Nou, zoveel verstand heb ik er dus van. Nee, ik vape meteen, dames en heren.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
9: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. De gemeente Oude IJsselstreek wil een hondenlosloopveld aanleggen in het park aan de IJsselweg in Terborg. Het college trekt €15.000 uit voor de aanleg en rekent op ongeveer €8.000 aan jaarlijkse onderhoudskosten. De gemeente komt daarmee terug op een eerder besluit om geen speciale voorzieningen voor honden aan te leggen. Als de gemeenteraad in november geld beschikbaar stelt, kan het losloopveld in het voorjaar van 2027 worden aangelegd. Zelhem stond dit weekend voor het eerst in 7 jaar weer in het teken van het WK Trial. De internationale wereldtop kwam naar de Achterhoek voor het evenement. Voor organisator Dick Bulte van ZAMC was het zijn laatste grote klus.
13: Toch wel een beetje met trots. We hebben natuurlijk maanden hard gewerkt om mooie hindernissen te bouwen, om publiek hier te krijgen. En zoals het nu lijkt, denk ik dat we op dit moment zeer tevreden kunnen zijn.
12: Ook de regio profiteert ermee. Hotels en bed and breakfast zaten volgens de organisatie goed vol. Twee matrozen uit Lochem en Voorde hebben taakstraffen gekregen voor het maken en verspreiden van beelden van een seksuele ontmoeting met een vrouwelijke collega. De vrouw wist niet dat via een bewakingscamera 10 tot 15 andere militairen meekeken en opnames maakten. De matroos uit Voorde krijgt 160 uur taakstraf, zijn collega uit Lochem 140 uur. Samen moeten ze het slachtoffer ook ongeveer €11.000 schadevergoeding betalen. De verkoop van alcoholhoudend bier is in de grensregio sterker gedaald dan in de rest van Nederland. Volgens onderzoek in opdracht van Nederlandse brouwers is de daling langs de Duitse grens bijna 5% groter. Bierdeskundige Jos Oostendorp ziet vooral de lagere Duitse accijnzen en scherpe aanbiedingen als oorzaak. Nederlandse supermarkten en slijters kunnen daar moeilijk tegenop, omdat ze bovendien maximaal 25% korting op alcohol mogen geven. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online via de site en in de app van Regio 8.

Capital Cities en Safe and Sound. Zometeen hoor je alles over vapen en jongeren. En wat moet je nou wel doen om jongeren van het vapen af te houden? Dat hoor je zometeen naar Propaganda en Duel.

0: Ja, en Sky, jij bent vandaag weer druk geweest.
1: Daar zijn we weer. Vape is erg populair onder de jongeren. Er zijn ook zorgen over de gezondheid en de verslaving. Daarom gaan we in gesprek met Lieke van Dijk over... Even kijken, van de GGD Noord en Oost-Gelderland over de risico's. En wat kun je er tegen... En wat kun je er tegen doen om de jongeren van het vapen af te houden?
0: Leesvaardigheid is wel een moeilijk dingetje voor jou, hè?
1: Ja, 100%. Wow,
2: waarom is vapen de afgelopen jaren zo populair geworden?
3: Vapen is ooit op de markt gekomen eigenlijk als een soort gezond alternatief voor roken. En ook als een middel voor rokers om te kunnen stoppen met roken.
2: En welke gevolgen heeft vapen op je gezondheid?
3: Ja, op de lange termijn weten we dat nog niet. Vapes bestaan nog niet heel erg lang. Dus om dat goed te kunnen onderzoeken moet je eigenlijk een product heel lang op de markt hebben. Deze vapes die bestaan nu een jaar of 10. Dus we kunnen nog niet zeggen wat op de lange termijn de gevolgen zijn. Wel zien we natuurlijk dat er allerlei giftige stoffen in zitten. Dat er ook heel veel stoffen in zitten waarvan we helemaal niet weten wat ze in het lijf precies doen. Zoals bijvoorbeeld de smaakstofjes die eigenlijk dus gemaakt zijn om smaak te geven aan producten. Maar die worden nu verdampt en ingeademd. We weten eigenlijk niet wat dat doet met de gezondheid. Ja, op de korte termijn zie je ook al wel klachten bij jongeren. We komen echt wel jongeren tegen die dus een geïrriteerde keel hebben. Die last hebben van de longen. Die merken dat hun hartslag veel sneller is. Dat hun conditie is achteruit gegaan. Maar ook tandvleesproblemen bijvoorbeeld of een slechte adem. Dat zien we ook door het vapen, dat ontstaat.
2: Dankjewel voor al deze informatie.
0: Ja, ik heb het net al aan de jongens hier in de studio gevraagd wat ze ervan vinden van vapen. Sky, jij moet wel even iets rechtzetten.
1: Ja, zeker. Het is, wat kunnen we doen om de jongeren van het vapen af te houden?
0: En niet, wat kunnen we er tegen doen?
1: Wat kunnen we er tegen doen? Nee, dat is...
0: Ja, laten we even aan Sam vragen. Sam, wat vind jij van vapen? Oh, ik zie nu dat Sam er niet is. Waarschijnlijk is hij aan het vapen.
1: Oh jee.

0: Pitbull en Christina Aguilera en Feel This Moment hoorde je hier zometeen na 1 uur meer Get a Grip. Met onder andere nieuws. Ja, over. Sky, waar hebben we het zometeen over?
1: We hebben het zometeen weer over een nieuwe Waar Ben Je Klaar Mee?
0: Tot zometeen.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit... kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten... die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders... wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden... en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen... uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir... dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. De vloer bestond uit zo'n 390 kilo pindakaas en wordt nu gecomposteerd omdat hergebruik niet hygiënisch genoeg was. In totaal stapten 48 bezoekers in het kunstwerk en werden er 5 telefoons uit de pindakaas gehaald. 782 bezoekers lieten een kaartje achter voor Schippers... die de pindakaasvloer in 1962 bedacht. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen... het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden... en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen?

0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39. Fans van voordeel. Aldi.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
5: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en nog steeds zitten dus zelf de drie heren als het eerste uur bij mij in de studio. Teun, wat heb jij dit uur?
2: We gaan het hebben over ronkende motoren in Zelhem.
1: Ronkende motoren?
2: Ronkende motoren.
1: Dus niet roken?
2: Ronkende.
1: Ronkende, oké. En Sky?
3: Wat we net al zeiden, we hebben zometeen weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
1: En Boas, jij zit er gewoon voor de gezelligheid nog bij, hè?
4: Ik ben altijd voor de gezelligheid.
1: Oh, maar dat is ook zeker waar.
0: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: Asje en Stop the Wedding hoorde je hier, Teun.
1: Ja.
0: Je gaat weer vliegend van start, hoorde ik.
1: WK Trail Zelhem. Na 7 jaar was Zelhem dit weekend weer het toneel van WK Trail. Bij motortrail moeten de rijders zonder hun voeten aan de grond te zetten hindernissen overbruggen. De rijder met de minste strafpunten wint. Voor organisator Dick Bultum van ZAMC is het zijn laatste kunstje. Hij geniet dan ook volop van het weekend.
2: Toch wel een beetje met trots. We hebben natuurlijk maanden hard gewerkt om mooie hindernissen te bouwen, om publiek hier te krijgen. En zoals het nu lijkt, denk ik dat we op dit moment zeer tevreden kunnen zijn.
3: Hij ziet dat de wedstrijden door de hele regio worden gedragen.
2: Zelhem, de horeca, die doet zeer enthousiast mee, in, ook in sponsoring. Want die zeggen, jullie zorgen voor reuring. Mm. Maar ik weet nu dus dat tot in de wijde omgeving zijn de hotels volgeboekt en de bed en breakfast zijn bezet. Ja, en de horeca die genieten natuurlijk ook van meer, want die mensen moeten eten en niet te vergeten natuurlijk de supermarkten en dergelijke.
3: Volgens de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging leent Zelhem zich uitstekend voor zo'n groot evenement.
4: Ten eerste heb je ruimte nodig om zoiets te organiseren en het is compact. Dat betekent ook voor de rijders prettig niet lange afstanden te hoeven rijden. En voor het publiek is het mooi om te zien. Daarnaast ligt het materiaal hier allemaal, de stenen, de buizen, het nieuwe materiaal wat aangeleverd is, waardoor je mooie non-stops kunt bouwen. En daarnaast heb je natuurlijk een organisatie nodig die weet hoe het is om op WK-niveau te moeten organiseren met al haar vrijwilligers en sponsoren. Dus dat is de reden waarom ZAMC dit niveau aankan.
3: Ten opzichte van het WK 7 jaar geleden zijn er nu een aantal dingen anders.
4: Je moet het zien in de kwalitatieve zin. Materialen liggen daar, dus daar kun je nog mooie non-stops, hè, zoals dat in het Engels noemen, de sections mee bouwen. Daar is nog extra materiaal aan toegevoegd. Ja, en dan gaat het om de creativiteit van de bouwers. En die proberen natuurlijk daar iets uit te

0: Het zijn natuurlijk allemaal jongens die in Europa, nou ja goed, we hebben de Japan, Australië, Amerika plus Europa is hier aanwezig. En dat zijn allemaal de mannen die dit niveau aankunnen.
1: Niet alleen het deelnemersveld is van hoog niveau, ook de Achterhoekse baan.
2: Je moet altijd hoge en ultieme uitdagingen proberen te creëren. Voor de Nederlandse trail is het een te hoog niveau. Maar de Nederlanders proberen wel, zeg maar, ook op internationaal niveau op te klimmen. En dat zie je door de jonge rijders die op dit moment in de trail 3 aan het rijden zijn.

0: Ja, zometeen na 1:30 zijn we weer met het laatste half uurtje Gerdekweb voor vandaag. Met daar een nieuwe Waar ben je klaar mee? Sky, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar mee. Oep.
0: Jij bent er helemaal klaar mee?
1: Helemaal
0: nou,
1: klaar
0: voor. Je moet nog helaas nog een half uur. Tot zometeen.

0: Alle avonddeals bij Bol.
1: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
5: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Regio 8 Headlines.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-800-90. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanmiddag is het bewolkt, maar eerst nog droog. In de loop van de middag dan volgt er vanuit het oosten wat regen. Deze regen bereikt in de tweede helft en in de namiddag ook de Achterhoek. Het wordt voor de regen uit nog een graad of 19 tot 20. Vanavond kan het eerst nog stevig doorregenen. Later op de avond trekt de regen naar Duitsland weg. Er zijn dan wat opklaringen en komende nacht koelt het dan af naar een graad of 12. De woensdag begint droog met een beetje zon. Later op de dag volgen er weer wat buien. Kunnen ook stevige buien zijn met kans op een klappe onweer. Temperatuur met af en toe wat zon komt uit op een graad of 18. Donderdag wordt weer een droge dag. Vrijdag in de middag een enkel buitje. En zaterdag ook weer droog, maar zondag weer meerdere buien. Temperaturen lopen op naar een graad of 19 tot 21.

0: Ja, zo meteen een nieuwe Waar ben je klaar mee? Boas, ja, Sky zei het net al, ik ben er klaar mee.
1: Ja, dat heeft hij wel gezegd, ja.
0: En hij is er ook niet meer.
1: Nee, hij is echt klaar mee, denk ik.
0: Laten we hopen dat hij zo meteen nog wel even terugkeert. Voor hetzelfde gaat hij zich gewoon even naar de wc of zo, je weet nooit. Mm-hmm. Maar ik hoop dat hij zo meteen terugkomt. Zometeen is een nieuwe Waar ben je klaar mee?

0: Skygo, ja, we zeiden het net al. Sky is ergens helemaal klaar mee. Hij is toch weer terug, Sky?
1: Ja.
0: Wat heb je voor ons?
1: Ja, we hebben weer een nieuwe Waar ben je klaar mee? En Sean is deze keer weer de stad in geweest om heel veel mensen te gaan interviewen. Maar we gaan vandaag beginnen met weer een nieuwe Waar ben je klaar mee? Over...
0: Ja, over school, maar jij bent klaar met de uitzending volgens mij, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Oké, ja. Nou, tot de volgende dan.
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Onnodige vakken op school.
4: Maar wacht eens even, ik ken jou. Ik heb jou eerder geïnterviewd. Jij was eerder klaar met die vakken die onnodig zijn. Is er iets in veranderd? Is het verbeterd?
3: Nee, het is denk ik gewoon nog steeds hetzelfde.
4: Oh ja, ik word nog steeds een ontevreden student. Wat is er aan de hand dat het nog steeds onnodig is?
3: Ja, ik heb het soms gewoon niet nodig in mijn toekomst, sommige vakken.
4: En wat was het ook alweer?
3: Bijvoorbeeld vakken als natuurkunde. Die heb ik niet nodig bij het zijn om meester te worden.
4: Want het kan niet zo zijn dat je ergens moet gaan invallen om natuurkunde te geven.
3: Nee, precies.
4: Maar moet je heel, heel, heel lang voor op school zitten. Echt heel lang, heb jij geen tijd voor.
3: Nee, dat klopt.
4: Jij moet gewoon een pabo halen en dat soort dingen. Dus het is helemaal niet veranderd.
3: Nee, exact.
4: Welke school zit je?
3: Houtkamp College in Doetinchem.
4: Zullen we eens even een oproep plaatsen aan die school? Want er moet wat aan gedaan worden, toch?
3: Ja, lijkt me een goed idee.
4: Oké, we gaan even een oproep plaatsen. Dus je gaat even tegen hun vertellen. Je blijft lekker anoniem. Maar doe me even een oproepje. Maar hallo, je moet even anders. Zullen we dat afspreken?
3: Ja.
4: Oké. Dus in plaats van een oplossing gaan we een oproep doen. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
4: Oké. Doe je oproep maar. Ja, Houtkamp College, even luisteren. Want hier komt het.
3: Ik zou graag, en andere studenten die ik ken, die willen dit graag ook. Die willen graag geen onnodige vakken meer hebben op school. Dus zou ik jullie willen vragen, specifieker kijken per leerling, wat wil de leerling nou?
4: Amen.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ja, These Days. Ja, de dagen waarop vuurwerk nog mocht worden afgestoken, dat is helaas ook verleden tijd, Boas.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Daar gaan jullie morgen nog wat meer over horen, want je kunt maar zo een strafblad krijgen.
0: Ja, jij bent, wanneer was dat? Gisteren, vandaag? Ben je met Teun de straat op geweest?
1: Gisteren, ja.
0: Gisteren zijn jullie de straat op geweest om vuurwerk-items op te nemen?
1: Zeker, ja.
0: Ja, nog een beetje enthousiaste dingen gekregen of alleen maar gezeik?
1: Wisselende reacties vooral.
0: Ja, dat horen we natuurlijk morgen.
1: Precies, daar horen jullie morgen mee over.
0: Ja, morgen ben jij er niet vanwege de OV-staking.
1: Klopt inderdaad.
0: Ja, Sam is er dus morgen wel.
1: Ja.
0: Teun ook niet.
1: Teun ook niet.
0: Ja, dus morgen hoor je mij nog wel. Sky is er weer bij. Teun is er niet. Jij er niet, dus Sam wel.
1: Precies.
0: Wie er meer bij is, dat hoor je morgen. Wij zijn er morgen dus weer. Vanaf 12 uur. Boas, succes morgen.
1: Dankjewel. Gaat helemaal goed komen.
0: Tot morgen.
2: Jochem, genoeg gepraat. We gaan nu naar de eindplaats.
3: Ik vind het terecht.

0: eentje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. En Rusland is ervan overtuigd dat de overwinning op Oekraïne heel dichtbij is. Dat zei Kremlin-woordvoerder Peskov, ondanks zware Russische verliezen en weinig terreinwinst aan het front. Zijn uitspraken wijzen er ook op dat onderhandelingen met Oekraïne voorlopig weinig lijken op te leveren. Amerikaanse onderhandelaars waren afgelopen weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. De Oekraïense president Zelensky wil nog deze maand met de VS aan tafel om over extra luchtverdediging te spreken. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Bastia van Jumbo.
13: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
14: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
13: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: In de Achterhoek regelen we het samen.
17: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
18: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
19: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote prijzen.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniers Bedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.

0: Dodo. Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding. En,
4: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Op de A18 bij Wil is gisteravond een botsing ontstaan. Een auto raakte in de slip en spinde op de rijbaan. Achterop komen de bestuurder kon de wagen niet meer ontwijken. Niemand raakte gewond, maar beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgesleept. Vrijwilligers zoeken bij Neden naar de Aziatische hoornaar. Rond het bedrijventerrein zijn sterke aanwijzingen voor een actief nest van deze invasieve wespensoort. Het doel is om de kolonie nog dit jaar te lokaliseren en te vernietigen. Zo moet worden voorkomen dat de exoot zich volgend jaar verder verspreidt in de regio. Een man is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk op de A3 bij Emmerich. Een vrouw raakte zwaar gewond en de toestand van een betrokken kind is nog onbekend. De personenauto waarin ze zaten reed richting Oberhausen toen een vrachtwagen naar links uitweek. De auto moest vol in de remmen, raakte toen in de slip en sloeg tegen de vangrail. In de buurt van Angerlo zijn gisteravond verdachte vaten gevonden. De politie trof de vaten aan in de begroeiing aan de Bevermeerseweg. Vanwege een sterke chemische lucht wordt rekening gehouden met drugsafval. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek en de politie zoekt getuigen die verdachte voertuigen hebben gezien, zoals busjes of aanhangers. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Radio 8.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nog 309.000.
12: Oké, elektrisch en garantie. 7 stoelen. Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook Pro en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Het kabinet wil een deel van de geplande bezuinigingen op uitkeringen schrappen, maar andere maatregelen worden voorlopig alleen uitgesteld. En dat is niet genoeg voor de vakbonden die tegen de plannen blijven protesteren. In de Eerste Kamer is zonder BBB en Pro een meerderheid erg moeilijk. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Nederlandse klanten kunnen er terecht voor zo'n 9 miljoen producten, van klus- en tuinartikelen tot elektronica, die worden aangeboden door duizenden verschillende verkopers. Kaufland heeft in Europa meer dan 1600 fysieke winkels, maar is in Nederland voorlopig alleen via internet aanwezig. Het bedrijf wil online de grootste in Europa worden. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel!
2: Aldi.
4: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak het mooier.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Den Hartog. Goedemorgen, goedemiddag. Het is vandaag 8 september. Je luistert naar Veerle op 8 en we gaan zo van start met Kiss. I was made for loving you.

Kiss en I was made for loving you. Als je zegt Kiss, dan denk ik meteen aan die wit gesminkte gezichten met die zwarte bliksemschicht. Ook zo gesminkt, zo door dat oog heen. Hartstikke gaaf. Dat mis je toch al een beetje van de tijd van tegenwoordig. Hè, of niet? Mis je dat ook niet bij van die artiesten van hedendaags? Dat ze niet van die hele vette make-up hebben op hun gezicht. Even meteen weer helemaal afgeleid aan het begin. Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. En vandaag hoor je allerlei nieuwsberichten. Allerlei muziekfeitjes en het thema trio natuurlijk ook. We gaan zo meteen beginnen met toch wel heel interessant iets. Want de WK-trial die keert na 7 jaar terug naar Zelhem. En wat is nou zo'n WK-trial, mocht je er nou nog nooit van gehoord hebben? Ik help je er zo meteen doorheen, het verhaal. Nou, Benson Boone, en die heeft de tijd van zijn leven.

0: Lily with the Brick, Robin Schulz met Prayer in Sea. Regio. Ja, als je rondom Zelhem aan het rijden was afgelopen weekend, dan is de kans groot dat je van die gele bordjes tegen bent gekomen langs de weg. Met Trial GP. Ja, de Grand Prix om precies te zijn. En dat had allemaal te maken met motorwedstrijden. Ja, en bij dat motorwedstrijden van de WK Trial in Zelhem gaat het niet echt om de snelheid. Maar bij de Motor Trial moeten de rijders zonder hun voeten aan de grond te zetten hindernissen overbruggen. Ja, dat is nog eens even een extra kwaliteitje. Ja, de rijder met de minste strafpunten die wint. En voor de organisator Dick Bulte van ZAMC is het zijn laatste kunstje ook nog. Ja, dan ga je toch even genieten van de laatste keer dat je het mag organiseren.
1: Toch wel een beetje met trots. We hebben natuurlijk maanden hard gewerkt om mooie hindernissen te bouwen, om publiek hier te krijgen. En zoals het nu lijkt, denk ik dat we op dit moment zeer tevreden kunnen zijn.
2: Hij ziet dat de wedstrijden door de hele regio worden gedragen.
1: Zelhem, de horeca, die doet zeer enthousiast mee, ook in sponsoring. Want die zeggen, jullie zorgen voor reuring. Mm. Maar ik weet nu dus dat tot in de wijde omgeving zijn de hotels volgeboekt en de bed en breakfast zijn bezet. Ja, en de horeca die genieten natuurlijk ook van meer, want de mensen moeten eten en niet te vergeten natuurlijk de supermarkten en dergelijke.
2: Volgens de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging leent Zelhem zich uitstekend voor zo'n groot evenement.
3: Ten eerste heb je ruimte nodig om zoiets te organiseren en het is compact. Dat betekent ook voor de rijders prettig niet lange afstanden te hoeven rijden. En voor het publiek is het mooi om te zien. Daarnaast ligt het materiaal hier allemaal, de stenen, de buizen, het nieuwe materiaal wat aangeleverd is, waardoor je mooie non-stops kunt bouwen. En daarnaast heb je natuurlijk een organisatie nodig die weet hoe het is om op WK-niveau te moeten organiseren met al haar vrijwilligers en sponsoren. Dus dat is de reden waarom ZAMC dit niveau aan kan.
2: Ten opzichte van het WK 7 jaar geleden zijn er nu een aantal dingen anders.
3: Je moet het zien in de kwalitatieve zin. Materialen liggen daar, dus daar kun je nog mooie non-stops, hè, zoals ze dat in het Engels noemen, de sections mee bouwen. Daar is nog extra materiaal aan toegevoegd. Ja, en dan gaat het om de creativiteit van de bouwers. En die proberen natuurlijk daar iets uitdagends voor te maken, want de wereldtop is hier gewoon.
1: Dit zijn natuurlijk allemaal jongens die in Europa, nou ja goed, we hebben de Japan, Australië, Amerika plus Europa is hier aanwezig. En dat zijn allemaal de mannen die dit niveau aankunnen.
2: Niet alleen het deelnemersveld is van hoog niveau, ook de Achterhoekse baan.
3: Je moet altijd hoge en ultieme uitdagingen proberen te creëren. Voor de Nederlandse trail is het een te hoog niveau. Maar de Nederlanders proberen wel, zeg maar, ook op internationaal niveau op te klimmen. En dat zie je door de jonge rijders die op dit moment in de trail 3 aan het rijden zijn.
0: Ja, dat is inderdaad te zien. Het hele videootje kan je terugvinden op de website van Regio 8, www.regio8.nl.

0: Petit Maid. Slee Dasha met Mad About It.
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema trio. Weer een geheel nieuw thema voor vandaag. En drie platen in mijn programma die daaraan gekoppeld zullen worden. Maar eerst even het thema. Wat is het vandaag? Nou, eigenlijk een beetje afgeleid van een bericht dat ik voorbij zag komen vandaag. Ik denk van ja, we moeten even mensen aanmoedigen om te gaan lezen. Ja, dit is waarschijnlijk al iets wat je wel vaker hebt gehoord. Maar Nederlandse tieners, die lezen dus nog slechter, is uit onderzoek gebleken. 4 op de 10 halen minimumniveau niet. Nee, 39% van de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen... Ja, dat is nog niet goed genoeg om succesvol mee te kunnen doen in de maatschappij. Ja, dat is toch wel ernstig. Vind je ook niet? Ja, het is niet dat ze dan helemaal laaggeletterd zijn. Hè. Ze kunnen nog wel lezen, ze kunnen wel een hoofdgedachte vasthouden. En nou goed, de standaard dingen begrijpen ze wel. Maar stel je krijgt een ingewikkelde tekst voor je neus. Hè, met allemaal verschillende informatiepunten die niet allemaal voor jou van toespraak zijn. Ja, hè, je brein wil ook niet altijd even meewerken. Stel, je hebt dus een hele ingewikkelde brief met allerlei mogelijkheden die niet allemaal voor jou van toepassing zijn. Dat wilde ik zeggen. Ja, hoe ga je dat dan eruit filteren? Dat gaat dus niet als je niet goed kan lezen. Dus daarom moedig ik jou aan om lekker te gaan leren lezen. Hè, dat je ook dit soort ingewikkelde kwesties gaat begrijpen. Want dit ga je ook tegenkomen in het latere leven. Ja.
1: Het thema trio.
0: Zo ontzettend belangrijk. Het thema van vandaag is dus lezen. Read. Read all about it. Emily Sandé.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een man is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk op de A3 bij Emmerich. Een vrouw raakte zwaar gewond en de toestand van een betrokken kind is nog onbekend. De personenauto waarin ze zaten reed richting Oberhausen toen een vrachtwagen naar links uitweek. De auto moest vol in de remmen, raakte toen in de slip en sloeg tegen de vangrail. In de buurt van Angerlo zijn gisteravond verdachte vaten gevonden. De politie trof de vaten aan in de begroeiing aan de Bevermeerseweg. Vanwege een sterke chemische lucht wordt rekening gehouden met drugsafval. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek en de politie zoekt getuigen die verdachte voertuigen hebben gezien, zoals busjes of aanhangers. Vrijwilligers zoeken bij Neden naar de Aziatische hoornaar. Rond het bedrijventerrein zijn sterke aanwijzingen voor een actief nest van deze invasieve wespensoort. Het doel is om de kolonie nog dit jaar te lokaliseren en te vernietigen. Zo moet worden voorkomen dat de exoot zich volgend jaar verder verspreidt in de regio. Op de A18 bij Beel is gisteravond een botsing ontstaan. Een auto raakte in de slip en spinde op de rijbaan. Een achteropkomende bestuurder kon de wagen niet meer ontwijken. Niemand raakte gewond, maar beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgesleept. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Ja, dan gaan we ook even heel snel door naar de verkeersinformatie. Want het is natuurlijk dinsdag en dat betekent dat het ook wel gemiddeld wat drukker is op de weg. Oh, nou. Geen files in de Achterhoek.

Ronan Keating en Loving Each Day. Ja, regelmatig kom je die dingen tegen, hè? Als je dan bijvoorbeeld langs een gebouw loopt, zie je allemaal van die gedenkstenen. He, zo van de eerste steen is gelegd door. Of nou ja, totdat je een bepaalde stuk van de geschiedenis even wilt herinneren, kan je beter zeggen. Zometeen, gedenksteen markeert nieuw hoofdstuk voor Lochemse Tafeltennisvereniging. Ik ben toch wel benieuwd waar die gedenksteen om draait.

0: Nothing But These en Overcome. Iets bijzonders in Lochem, want de tafeltennisvereniging De Toekomst, die heeft dus afgelopen vrijdag 4 september een speciaal gedenksteen in de nieuwe sporthal gemetseld. Ruim 1,5 jaar geleden werd de oude hal verwoest door een brand en moest worden gesloopt. En voorzitter Jan Slacht die blikt nog even terug op de moeilijke periode.
1: Natuurlijk een enorme tegenslag in het begin, want de accommodatie was net helemaal klaar. We hadden airco's erin, verlichting was prachtig, alles was goed. En dan ben je in één klap alles kwijt. En dan is het ook de eerste vraag van, en nu hoe verder?
2: De tafeltennisvereniging vond een tijdelijk onderkomen in het voormalig basisschoolgebouw van de Nettelhorst. Tot vreugde van de voorzitter reikte omliggende tafeltennisverenigingen ook een helpende hand.
1: In Almen zit ook nog een kleine tafeltennisvereniging met een hele leuke accommodatie. En die boden aan om de vrijdagavond voor ons vrij te maken. Zodat we daar competitie konden spelen. En daar spelen we dus nog steeds competitie.
2: De gedenksteen werd gelegd door professioneel tafeltennisser Emien Ernst. Zij is de kleindochter van Gerrit Hofland, die jarenlang betrokken was bij De Toekomst en een belangrijke rol speelde bij de bouw van de eerste sporthal.
3: Toen de hal eerst was afgebrand, was mijn opa ook net een maand overleden. Dus dat voelde heel gekke. Maar dit voelt ook wel weer als een soort nieuwe start. En dat er weer wat nieuws moois wordt opgebouwd.
1: Dat wij nu zo'n mooie hal kunnen bouwen, hebben we uiteindelijk te danken aan de inspanning van Gerrit Hofland en de financiële man die we toen hadden. En daardoor kunnen we nu van eigen geld een prachtige accommodatie neerzetten. En dat hebben zij mogelijk gemaakt met heel veel uren en inspanningen en handjes.
2: Met het leggen van de steen is de spreekwoordelijke cirkel weer rond voor de club. De voorzitter kijkt dan ook vol optimisme naar de toekomst.
1: Wij gaan ervoor en dan heb je ook altijd mensen die zeggen, ja, maar Jan, dat lukt niet en we hebben veel meer tijd nodig. En ik ga ervan uit dat we eind januari 27 in de nieuwe accommodatie competitie spelen.
0: Ja, hartstikke leuk. Het is ook trouwens echt ontzettend leuk om ook gewoon tafeltennis te spelen. Ja, moet je maar eens een keertje doen. En misschien doe je het wel eens op vakantie, doe het thuis of doe het bij de vereniging in Lochem. Dat kan natuurlijk ook.

Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
9: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. Rond deze tijd geeft minister Letchert een toelichting op het voorgenomen besluit om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze wil de omroep uit het publieke bestel zetten vanwege aanhoudende problemen met onder meer de journalistieke en bestuurlijke regels. ON mag nog wel reageren op het besluit en kan daarna eventueel naar de rechter stappen. Totdat er een definitieve beslissing is, mag de omroep gewoon blijven uitzenden. ON staat al langer onder verscherpt toezicht en kreeg al meerdere boetes. De landelijke OV-staking van morgen zal waarschijnlijk maar beperkt gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Dat verwachten economen omdat de staking ruim van tevoren is aangekondigd en er ook veel mensen kunnen thuiswerken. Voor bedrijven kan de schade daardoor meevallen, al kunnen afspraken en bijeenkomsten worden uitgesteld. Voor mensen die niet thuis kunnen werken, bijvoorbeeld in de zorg, kan de staking wel problematisch zijn, zeker met uitgevallen streekbussen. En IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen om een kaart van president Trump waarop een groot deel van Noord-Amerika, de Caraïben en IJsland ingekleurd zijn met de Amerikaanse vlag. De IJslandse buitenlandminister noemt de boodschap volstrekt ongepast. Trump zette die kaart online nadat de Europese Commissie €200 miljoen voor Groenland had aangekondigd. Zijn wens om Groenland bij de VS te voegen zorgt al langer voor oplopende spanningen met Europa. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleden.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitling Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitling Dagstein.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Den Hartog.
10: Soms heeft het maar één reden nodig om te blijven. Eén kleine laatste reden om toch nog even door te gaan. Geldt ook voor Pink en Nate Roos.

Wat een mooi nummer. Just give me a reason. Redenen genoeg. Ja, stel je voor, hè, je bent eventjes aan het internetten en dan opeens valt de stroom uit. Ja, nou, dat is vervelend. Hè? Hoe kan dat komen? Er zijn tig redenen waarom dat zou kunnen. En in de Achterhoek had dat misschien wel plaats kunnen vinden door een klimaatactivist. Ja, dat heeft even wat... Nou, ik ben echt telkens het woord kwijt wat ik wil zeggen. Het heeft een beetje toelichting nodig. Ja, want het elektriciteitsstation van Tennet in Langerak, bij Doetinchem, die zou op een lijst staan als mogelijk doelwit van een Duitse klimaatactivist. Ja, de man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het energienet in Duitsland. En Langerak, die stond er dus ook bij. Alleen, nou, goed, hij werd dus vanochtend opgepakt. Dat meldt de NOS op basis van berichtgeving van de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja, het gaat om de 48-jarige Daniel uit het Duitse Gevelberg. En nadat zijn omgebouwde camper door de politie in beslag was genomen, vonden forensisch onderzoekers volgens de Duitse krant een notitieboekje met plannen voor alle sabotageacties. Dat, nou ja, mogelijke sabotageacties. Nou, gelukkig is hij opgepakt. Dus de kans dat de stroom uit gaat vallen hier in de omgeving, niet zo heel erg groot. Maar ja, het is toch al opmerkelijk. Hè? De overheid heeft je ervoor gewaarschuwd. Hè? Zorg ervoor dat je een noodpakket in huis hebt. Ja, hè? Dit kan dus een van de voorbeelden zijn waarom je zoiets in huis moet hebben.

Beatles, and I want to hold your hand. Wat lief. Want we hebben het weer zwaar, hè? Het OV gaat weer staken. Jee, dit hadden we niet verwacht. Ofwel misschien. Ja, het is weer zover. Morgen 24 uur lang amper openbaar vervoer vanwege staking. Ze gaan de hele boel weer eens plat gooien. Hè? En dan denk ik van misschien moeten we dan toch maar eens even kijken hoe we dat deden tijdens corona. Hè? Dat je dan toch werd belemmerd door een aantal zaken. En dat mensen dan de gekste manieren gingen vinden om zichzelf zogenaamd te beschermen tegen corona. En dan had je mensen met van die emmers op hun hoofd. Dan had je mensen met een plastic zak over hun hoofd heen. Een gasmasker, een laskap. Het is echt van alles dat ze maar deden om maar niet een mondkapje te hoeven dragen. Ik dacht, wat nou als we dit ook gebruiken? He, want werkgevers vinden het toch altijd wel fijn als jij op werk verschijnt. En dat geven ze dan van tevoren ook aan. He, van joh, he, er is morgen een flinke staking in het OV. En we willen toch heel graag dat je op werk verschijnt. Maar ja, gaat mee lastig zonder auto en openbaar vervoer. Dus hoe moet je dan gaan? Ik heb het aan ChatGPT gevraagd. Ik dacht, geef nou eens even wat leuke opties. En dan heb je altijd nog een mogelijkheid om naar je werk te kunnen komen. Jij blij, werkgever blij en een avontuur rijker. Even kijken. Ik heb een hele leuke top 10 lijst gemaakt. Nummer 1 op een trekpaard. De auto deed niet, maar de peert had er zin in. Met de trekker, dat kan natuurlijk ook. Hè? Er zijn een boel mensen met de trekker hier al. 3 op een koe. Ik weet niet hoe je dat voor elkaar krijgt, maar ik wens je heel veel succes. Nummer 4 met een winkelwagen van de Co-op. Ik weet niet waarom de Co-op, maar daar kwam AI mee. Hè? Dat was ik niet. Nummer 5 met een kano via de Oude IJssel. Hey, dat vind ik nog best wel een goed idee. Ja. Dan zie je opeens echt gewoon een file aan kano's gewoon over die hele Oude IJssel heen stromen. Is wel een mogelijkheid. Nummer 6 op een geit. Het is niet echt aan te raden, maar goed, het is

Met een zitpaaien, ook heel erg leuk. Nummer 8, door de hond naar kantoor laten trekken. Nou, een arm hond. Op een boomstam de rivier af. Ja, het lijkt wel een beetje op een kano, maar dan maak je het nog avontuuristischer. Een toom aan kippen is ook wel even een goed alternatief. Hè, dat je gewoon lekker met een hele groep kippen gewoon naar je werk toe gaat. En de laatste, met een huifkar. Ja, het lijkt op een auto, maar het is niet helemaal een auto. Moet je alleen wel een kar hebben. Anders dan gaat het een beetje lastig. Nou, ik hoop dat je nu voldoende opties hebt voor morgen. Eigenlijk geen excuus meer om werk te missen zo, hè? Ja. En wat mijn favoriet is, ik denk toch wel of een winkelwagen. Het maakt niet uit van welke winkel. Of een kano via de Oude IJssel. Dat is wel mijn favoriet. Ja. Maak je ook wel indruk op je baas trouwens. Hoor.

0: Incognito en Always There. Ja, we rammen het er even heel snel doorheen. Het thema trio.
1: Het thema trio.
0: Ja, we zijn alweer bij de tweede track beland. Het thema van vandaag is lezen. Want daar hebben de Nederlandse tieners toch al een klein beetje moeite mee. Ja, de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is de afgelopen 3 jaar verder achteruit gegaan. 39% van hen leest nog niet goed genoeg om succesvol mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat blijkt dus ook uit het internationale onderzoek wat daarvoor is gedaan. Ja, toch wel een beetje dramatisch zou ik zeggen. We moeten toch even wat meer aandacht besteden aan het lezen. Want het is gewoon heel erg belangrijk. Je moet gewoon heel veel lezen. En je denkt van ja, weet je, laat wiskunde dan desnoods even op de achtergrond. Maar Nederlandse taal, lezen, giga belangrijk. Doe dat. Ga lezen. En die motivatie, die heb je ook zeker nodig met Daniel Bedingfield.
1: Het thema trio.
0: Die kan echt niet lezen.

0: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 per 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 per 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een 48-jarige Duitse klimaatactivist is vanochtend opgepakt voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienet. In zijn notitieboekje zou ook het elektriciteitsstation van Tennet in Langerak vlakbij Doetinchem staan vermeld als mogelijk doelwit. De opgepakte man heet Daniel V. en komt uit het Duitse Gevelsberg. Dat meldt de NOS op basis van berichten uit Duitse media. Het station bij Langerak geldt als een belangrijk internationaal knooppunt in het hoogspanningsnet. Vrijwilligers zoeken bij Neede naar de Aziatische hoornaar. Rond het bedrijventerrein zijn sterke aanwijzingen voor een actief nest van deze invasieve wespensoort. Het doel is om de kolonie nog dit jaar te lokaliseren en te vernietigen. Zo moet worden voorkomen dat de exoot zich volgend jaar verder verspreidt in de regio. In de buurt van Angerlo zijn gisteravond verdachte vaten gevonden. De politie trof de vaten aan in de begroeiing aan de Bevermeerseweg. Vanwege een sterke chemische lucht wordt rekening gehouden met drugsafval. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek en de politie zoekt getuigen die verdachte voertuigen hebben gezien, zoals busjes of aanhangers. Een man is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk op de A3 bij Emmerich. Een vrouw raakte zwaar gewond en de toestand van een betrokken kind is nog onbekend. De personenauto waarin ze zaten reed richting Oberhausen toen een vrachtwagen naar links uitweek. De auto moest vol in de remmen, raakte toen in de slip en sloeg tegen de vangrail. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
2: Yes, dat kan zeker ook natuurlijk. Ja, de app downloaden. Maar we gaan eerst, voordat je de app downloadt, even naar het verkeersstukje, verkeersinformatie. Eén grote file te melden op de A12, Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 7 minuten, 8 kilometer. Is er dan nog iets te melden, denk je dan? Ja, zeker is dat er. A325, Arnhem richting Duitse grens tussen Elst en Lent. Vertraging van 3 minuten, 2 kilometer. Dan nog op de N325, Nijmegen richting Knoop het Velperbroek tussen het Gelderdoom en Westervoort, vertraging van 4 minuten, 3 kilometer. Ook op de N325 dezelfde weg. Andere richting, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort, vertraging van 4 minuten en 2 kilometer. Dan de laatste op de N332 Raalte richting Lochem, tussen de aansluiting met de A1 en Laren. Vertraging van 4 minuten, 3 kilometer.
0: Veerle den Hartog, Regio 8.

Marcus en Steve, USV en Xuro After Midnight. Ja, de telefoon gaat, maar er is helemaal niemand aan de andere kant van de lijn. Hey, als je het woord biologisch zegt, dan komen er een heleboel, gezondheidsbewuste mensen op af. He, mensen die dan toch zo lang mogelijk willen leven, alles eraan willen doen om hun lichaam zo gezond mogelijk te houden. En biologisch is dan echt gewoon het magische woord wat je kan noemen. Nou, in de Achterhoek, in Warnsveld, heb je dus een biologische boerderij. Nou, dat klinkt echt als een droom voor die mensen. Echt waar. Ja, Korenblik heet die, dat is in Warnsveld. En ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan hield de boerderij een feestelijke open dag. En ruim 500 bezoekers kwamen een kijkje nemen. Nou, kan je zeggen, dat is best een behoorlijke boel. En wat konden die bezoekers doen? Die konden dus rondleidingen volgen, de dieren bekijken en een rit maken op de boerenwagen door het omliggende boerenland. En ook de boerderijwinkel en de kleurrijke pluktuin, die trokken toch wel veel belangstelling. Ook voor de kinderen was er heel veel te doen. Je kon het erf ontdekken, dieren. En de dieren kun je ontdekken. En ze konden meedoen aan verschillende activiteiten. Zelfs pizza maken en afbakken met, zoals ik kan gokken, biologische producten. Ja, nou echt. Daar kan je heel de Randstad op afsturen. Zo blij zijn ze met biologische producten. Dat is kast.

Ilse Lange en Something Good. We gaan van de ene Nederlandse vrouw door naar de andere. Naar de andere Nederlandse vrouw. We gaan door naar Anouk. Ja. Die heeft wat shows aangekondigd in de Ziggo Dome. Heel groot. Helemaal met orkest en pracht en praal. Maar ze heeft nog wat speciaals in petto. Want ze wil dus heel graag gewoon zondag in de middag optreden. Ja, dit is van, ja, weet je, ik word ook oud. Hè, ik heb ook geen zin meer om het telkens zo laat te maken. Nee, ik wil gewoon 9 uur thuis lekker op de bank zitten. Ja, weet je, dat, zo gek is dat helemaal niet. Toch? En wat vind jij ervan? Om dan gewoon 's middags lekker naar een optreden te gaan. En dat je 's avonds gewoon op tijd in je nest ligt. Ik vind dat nog niet zo verkeerd. Ik heb, ja, respect voor Anouk, zou ik zeggen. Maar wel heel gaaf dat ze gaat optreden. Wanneer de kaarten te koop zijn, geen flauw idee. Maar wel heel erg mooi om bijvoorbeeld deze van haar live te horen. Dit is Woman.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Bovio.nl. Mis niks en sla je slag. Bovio.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
5: Kunst naar Arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al 100 extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. En bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. Het gaat onder meer om Canada, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Die landen kunnen zelf maatregelen nemen of pleiten voor Europese maatregelen. Volgens hen ondermijnen de uitbreiding van de nederzettingen en het geweld van kolonisten de kans op een twee-staten-oplossing. Ze roepen Israël op om de uitbreiding van de nederzettingen te stoppen. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Rianne Letschert is een procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Ook de NPO heeft de minister gevraagd om in te grijpen. ON krijgt eerst nog de kans om op het besluit te reageren. Letschert zegt dat ze die reactie zorgvuldig zal beoordelen voordat ze definitief beslist. Een juridische procedure kan nog jaren gaan duren. Het weer bewolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
14: Dit nummer is helemaal viral gegaan op TikTok. En mocht je nou niet op TikTok zitten, dan heb je weer wat geleerd vandaag.

Hey, ik weet, het is geen voorjaar. Het is bijna najaar. Dus ik dacht, misschien is het wel tijd om lekker even te gaan beginnen aan een soort najaarsschoonmaken. En ik zat dus even een beetje te kijken in de studio, een beetje te neuzen overal. En ik kom twee hele leuke kaarten tegen voor Kermis Gaanderen. Ja, en het is niet de bedoeling dat ik daar zelf in ga, dus ik moet ze echt kwijt vandaag. Het gaat over twee entreekaarten. Dinsdag 15 september voor de kermistent in Gaanderen. Eén groot feest. Wil je daarheen? Stuur eventjes kermis naar 06-4747-0022.

weer terug is met nieuwe muziek. Miley Cyrus. Ja, en tegenwoordig gaat ze onder de naam Miley. Hè? Ze denkt dat het is misschien wat makkelijker herkenbaar ook. Alhoewel, Miley Cyrus, ik denk dat heel veel mensen al wel weten wie zij is. Weet je dat niet? Misschien weet je dan wel haar actie in 2013. Toen heeft ze dus allemaal haar eraf geknipt. Hè? Ze was al Hannah Montana, allemaal heel lief, schattig, licht ondeugend. Disney figuurtje. Maar zij is vervolgens helemaal gewoon daar los van gaan staan. Ja, ze is gewoon lekker haar ruwe zelf en heeft dat helemaal omarmd. Toen ging ze op een gegeven moment op een wrecking ball, ging ze op een sloopkogel, ging ze gewoon rondjes draaien. Ja, dat is Miley Cyrus. En ze is dus weer terug met een nieuwe muziek, een nieuw album, die komt eraan. Based Persuades, moet ik wel even goed zeggen. En als ik een beetje kijk naar dat nummer en ook over de inhoud, ze geeft me een beetje weg van Lady Gaga. Ja, een beetje monster, een beetje horror, een beetje fashion. Hoe moet je dat omschrijven? En iets wat ook nogal heel erg opvalt in de tekst is dat ze echt uithaalt naar de generatie die binnen op de telefoon zit. Ja, nou ja, ze vindt gewoon dat mensen gewoon lekker naar buiten moeten, lekker zichzelf moeten gaan zijn. Laat je meeslepen, verdwijn gewoon in het nu en niet op je telefoon. Er is heel veel over te zeggen, maar ik denk dat je het beter zelf even kan laten oordelen. Dit is Miley Cyrus dus, oftewel Miley met Based Persuades. Let's go.

0: Yes, we zijn weer terug met het thema trio. Alweer de allerlaatste track van vandaag. En het thema van vandaag is lezen. Ja, want de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is de afgelopen 3 jaar verder achteruit gegaan. 39% van hen leest nog niet goed genoeg om succesvol mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat blijkt dus uit onderzoek die is uitgevoerd. Ja, het is toch wel heftig, want lezen is dus daadwerkelijk belangrijk. En tegenwoordig heb je wel allemaal van die technische tools om jezelf te beschermen daartegen. Maar toch is het fijn als je het weet. Want soms moet je van die hele belangrijke documenten lezen en dan is niet altijd alles even duidelijk of heel makkelijk omschreven. En dan moet je gewoon even kijken wat is voor jou van toepassing. En dat is dan nog het lastige. Laten we hopen dat er snel wordt bijgespijkerd. En als je denkt van, nou weet je wat, ik kan er ook zeker nog wel wat beter in worden. Grijp je kans, ga dat lekker doen. Ga lekker lezen, ga lekker ontdekken wat je hebt gelezen. Maak het niet te ingewikkeld, want dat maakt lezen gewoon absoluut niet leuk meer. Dat kan ik vertellen uit ervaring. Hè? Stom begrijpen lezen. We gaan lekker afsluiten met Sherry-Ann en Read My Book.
1: Het thema trio.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei. Maak het mooier.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Op de A18 bij Beel is gisteravond een botsing ontstaan. Een auto raakte in de slip en spinde op de rijbaan. De achteropkomende bestuurder kon de wagen niet meer ontwijken. Niemand raakte gewond, maar beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgesleept. Vrijwilligers zoeken bij Neide naar de Aziatische hoornaar. Rond het bedrijventerrein zijn sterke aanwijzingen voor een actief nest van deze invasieve wespensoort. Het doel is om de kolonie nog dit jaar te lokaliseren en te vernietigen. Zo moet worden voorkomen dat de exoot zich volgend jaar verder verspreidt in de regio. In de buurt van Angerlo zijn gisteravond verdachte vaten gevonden. De politie trof de vaten aan in de begroeiing aan de Bevermeerseweg. Vanwege een sterke chemische lucht wordt rekening gehouden met drugsafval. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek en de politie zoekt getuigen die verdachte voertuigen hebben gezien, zoals busjes of aanhangers. Een 48-jarige Duitse klimaatactivist is vanochtend opgepakt voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienet. In zijn notitieboekje zou ook het elektriciteitsstation van Tennet in Langerak vlakbij Doetinchem staan vermeld als mogelijk doelwit. De opgepakte man heet Daniel V. en komt uit het Duitse Gevelsberg. Dat meldt de NOS op basis van berichten uit Duitse media. Het station bij Langerak geldt als een belangrijk internationaal knooppunt in het hoogspanningsnet. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
8: Buiten is het
9: 20 graden.
8: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
9: Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk. Dat is onze enige echte Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Ja, het is vandaag wel lekker warm geweest, maar toch beter dan gisteren. Of ben je het daar niet mee eens?
10: Ja, dat klopt. En de zon die het vanmiddag nog een lekker geschenen in de Achterhoek. Terwijl meer naar het westen toe was het de hele dag door bewolkt. En er viel in de middag al wat regen. En die regen die bereikt nu ook de Achterhoek. Het begint al hier en daar wat te regenen. Temperatuur was voor die tijd nog eigenlijk officieel op het KNMI-station Hupsel nog 23,8 graden. En op dit moment, nu met de regen, daalt het kwik snel. Het is nu 20 graden. Het gaat straks al, als het iets meer gaat regenen, naar 18 graden. Ja, en vanavond dan kan het soms even wat plaatsen wel stevig doorregenen in eerste instantie. Maar in de tweede helft vanavond wordt het allemaal weer droger. En komende nacht dan is het droog met opklaring. Koelt het af naar een graad of 12. En morgen dan hebben we een dag met wolkenvelden en ook wel wat zon, wat meer zon dan vandaag. Maar ook buien in de loop van de ochtend kan al een enkele bui vallen, maar in de middag zijn de buien wat pittiger. En het kan zelfs ook nog wat onweer bij zitten. De temperatuur die blijft ook wat achter vergeleken met vandaag met 19 graden. En woensdag is dan een dag met buien. Donderdag wordt het toch wel weer een redelijk droge dag. Ook met 19 tot 20 graden. En geregeld wat zon erbij. En vrijdag dan hebben we weer een bui. Het gaat eigenlijk een beetje om en om. Want zaterdag is het weer droog. En zondag valt er weer meer regen. Dus niet alle dagen neerslag. Maar het wordt wel wat licht wisselvallig. Met temperaturen gemiddeld zo'n beetje overdag rond de 20 graden.
9: Ja, dus je zou inderdaad kunnen stellen dat we echt in de nazomer zitten nu.
10: Komt er wel aan, maar het lijkt op lange termijn lijkt het ook weer wat droger te gaan worden. En als de zon dan erbij is, dan wordt het wel wat warmer, maar de dagen die worden wel korter. En dan is het ook niet zo lang meer zo warm, want vanavond 8:30 dan is het ook al gebeurd en wordt het al donker.
9: Ja, dat gaat weer snel achteruit natuurlijk nu, hè?
10: Ja, dat doet zeker. 'S morgens 6:00, dan is het ook nog duister, zeggen ze dan. En 's avonds 8:30, dus de dagen die worden dan mooi korter.
9: Ja, nou in oktober al helemaal, hè? Want dan heb je natuurlijk dat de klok ook nog een uurtje teruggaat. Dan wordt het al helemaal voor donker.
10: Ja, dan gaat het heel snel. Maar dat duurt gelukkig nog een week of zes. Dus voor die tijd kunnen we nou even genieten.
9: Inderdaad, geniet nog eventjes van het lange licht. En morgen bespreken we het weer, Gerrit.
10: Doen we. Goed gaan.
9: Yes, goed gaan. Dan nog de files. Flinke files op de A12 onder andere Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 8 minuten 5 kilometer. Op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Varsseveld Centrum en Harreveld. Vertraging van 3 minuten 3 kilometer. Op de N317 Doetinchem richting Dinxperlo. Tussen de aansluiting met de A18 bij Doetinchem Oost en Etten. Vertraging van 3 minuten 2 kilometer. Ten slotte nog eentje te noemen op de N325. Knoopend Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Knoopend Velperbroek en Huissen. Vertraging van 8 minuten 2 kilometer.
0: Regio 8. Heerlen Den Hartog. Regio 8.

0: cause I do.
1: Oh, zo schattig. How do I love you? Geen idee, probeer het gewoon eens. Heel slecht advies. Hey, wat ik nog even met je wilde bespreken. Kijk, het is momenteel nog niet zover. Ja, morgen dan gaat het pas echt gebeuren. Maar ik kan nu alvast een klein beetje vertellen over wat er morgen nou precies gaat gebeuren. Je hebt namelijk zaterdag iets heel bijzonders van Openluchttheater Engbergen. Ja, even aandacht erbij als je dol bent op Oasis. Want er zijn dus 2 vrijkaarten beschikbaar voor Oasis undercover sessies bij Openluchttheater Engbergen. Ben je nou enorme fan van Oasis? Ken je nou enorme fans van Oasis? Tik ze even op de schouder. Laat ze even weten dat er morgenmiddag tussen 3 en 6... dat de kaarten worden weggegeven ervoor. Ja, kan je lekker genieten van Oasis met mensen die het echt ter ere brengen. He, undercover sessies klinkt ontzettend gaaf. Dus dat wil ik even gezegd hebben. He? Weet even dat Oasis Undercover een prachtige, prachtige band is die jou echt helemaal in de juiste sfeer weet te brengen. Morgen maak je dus kans. En dan hoor je ook hoe.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Gisteravond laat zijn vanuit het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ruim 100 mensen naar een nachtopvang gebracht. Het Rode Kruis zegt dat 98 mensen naar de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde gingen en 26 mensen naar de opvang in de Groningse gemeente Pekela. Dit om te voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers was het afgelopen nacht erg rustig op het veld voor het aanmeldcentrum. Het COA houdt niet bij hoeveel mensen er buiten slapen. Infrastructuur- en Waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergerbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne is een magazijn geraakt en daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen. Afgelopen weekend hadden Oekraïne en Rusland afgesproken dat er geen aanvallen op de hoofdsteden zouden plaatsvinden vanwege het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Afgelopen nacht begon Rusland weer met beschietingen en vielen al 3 doden te betreuren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kuststrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 per 1 gratis. Bessel Bakproducten en Kuipen. Ook 1 per 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Sluit je goed.

Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.

0: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
1: In de Achterhoek regelen we het samen.
2: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
3: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
4: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
5: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letschert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letschert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. Opnieuw geeft Nederland €250 miljoen uit aan drones voor Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt ook extra munitie voor de F-16's van Oekraïne te kopen. Nederland is al een tijdje een belangrijke geldschieter voor de Drone Line Initiative. De 250 miljoen komt uit het Oekraïne hulpbudget dat een totale waarde van €3 miljard heeft. Jezelgus meldt dat de drones voor Oekraïne ervoor gezorgd hebben dat de Oekraïnse linies niet doorbroken zijn. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open gaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Het telefoongesprek was volgens een Kremlin-functionaris extreem openhartig en constructief en duurde een uur. Poetin zou Trump verzekerd hebben dat hij niet van plan is om Europa aan te vallen. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kuststrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis...

deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar

0: nl/business.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
1: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie. 7 stuur. Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn, en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kuststrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu ontkent ten stelligste dat de premier in aanloop naar de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor de aanval gewaarschuwd was. De krant Haaretz schreef dat anderhalve week voor de bloedige aanval Netanyahu een waarschuwingstelefoontje had gekregen. Politieke rivaal Eisenkot ging met het bericht aan de haal en zei dat Netanyahu tientallen waarschuwingen had gekregen en ze allemaal in de wind had geslagen. Na een schietpartij in de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders aangehouden. De schietpartij vond vanmiddag op straat plaats in de buurt van een hotel. 1 persoon raakte gewond. De verdachten sloegen met een auto op de vlucht, maar de politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging in. De auto van de verdachte crashte, waarna zij te voet probeerde te ontkomen, maar dat mislukte. Wat er aan de schietpartij vooraf ging, is nog onduidelijk. Afgelopen week hebben tienduizenden inwoners van Noorwegen de overleden koning Harald een laatste eer bewezen. Ruim 46.000 mensen hebben volgens het Noorse Hof afscheid genomen. Sinds vorige week dinsdag lag Harald in de slotkapel van het paleis opgebaard. Morgenmiddag om 1 uur vindt de uitvaart in de Domkerk in Oslo plaats. Veel buitenlandse gasten zullen de uitvaart bijwonen. Onder hen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent heeft bekendgemaakt dat de VS sancties hebben ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Bessent zei dat ze allemaal het risico lopen van het wereldwijde financiële systeem afgesloten te worden. Hij nam de woorden economische D-Day in de mond. Volgens de VS verplaatst Iran via de luchtvaart illegale goederen en wapens. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kuststrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
15: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
14: Doe het lekker zelf,
15: dat zeg ik.
14: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Wil

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
0: Hallo, Odido.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Tweede Kamer debatteert vanavond over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen. Maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer stemt nu voor om dit terug te draaien, omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. Een man en een vrouw uit het Utrechtse Woudenberg hebben door het Openbaar Ministerie 30 en 20 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging horen eisen. Het tweetal wordt ervan verdacht zeker 6 kinderen tussen de 0 en 10 jaar seksueel te hebben misbruikt. De man heeft toegegeven verslaafd aan seks te zijn, maar hij zou de kinderen niet bewust hebben misbruikt. Hij werd geholpen door zijn ex-vrouw. Zij deed dit uit angst voor hem of om de kinderen te troosten of af te leiden. In een brief aan de Tweede Kamer heeft financiënminister Elko Heijnen laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en de Ecofinraad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. In het zuiden van Saudi-Arabië zijn verschillende energieinstallaties stilgelegd. Dit nadat Houthi-rebellen uit Jemen nieuwe aanvallen op Saudi-Arabië hebben uitgevoerd. Saudi-Arabië is een bondgenoot van de Verenigde Staten. De Houthis zeggen gebruik gemaakt te hebben van drones en ballistische raketten. Volgens het Saudische ministerie van Energie is door de aanvallen op meerdere locaties brand ontstaan. Om welke locaties het gaat is nog niet bekendgemaakt, wel dat de bluswerkzaamheden nog niet zijn afgerond. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kuststrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Godver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. Het vliegverkeer op grote Britse luchthavens komt weer op gang na een urenlange storing bij de luchtverkeersleiding. Onder meer Heathrow, Gatwick en Stansted hadden daardoor nauwelijks vliegverkeer. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten en veel vluchten liepen vertraging op of werden geannuleerd. Inmiddels is het technische probleem opgelost. Wel blijft er door de vele uitgevallen vluchten chaotisch op de luchthavens. Op Schiphol zijn 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De Tweede Kamer debatteert nu over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen, maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer wil dit nu weer terugdraaien, omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. En in een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Heijnen van Financiën laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en Ecofinraad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
15: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl.

0: gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Alleen samen staan we sterk. Word lid op FNV.

0: een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media.